NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De expressionistische schilder Kandinsky werd geboren in Rusland, nam de Franse nationaliteit aan en woonde ook lang in Duitsland. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Ik werd wakker met een sterke behoefte aan Bach. Carl Philipp Emanuel Bach, om precies te zijn.
0: Voor de dag, met Katinka Tiemersma.

Van Karel Philipp Emanuel Bach hoorde je een concert voor fluit en strijkorkest. Met Emanuel Pout op fluit, samen met Trevor Pinnock op klavecimbal en het Kammeracademie Potsdam. De Kammeracademie Potsdam. Goedemorgen, Katinka hier. Leuk dat je luistert naar Voor de Dag, het programma waar ik je wakker maak met klassieke muziek. Soms is 's ochtends wakker worden alsof de draaiknop van je zintuigen langzaam open wordt gedraaid. Je zicht verscherpt, je oren spitsen en alle zorgen die je even kwijt was nemen hun vertrouwde plaats weer in je hoofd. In dit liedje van Jake Heggie gaat het net andersom. We zijn helemaal in het begin, in het paradijs. En in de avond heb je Eva, ze zit aan de rivier en ze voelt zich kalm en ontspannen. Maar langzaam hoort ze alles ruisen, chirpen en zingen. En de vallende nacht bezorgt haar kippenvel. In de avond voelt Eva zich vredig, maar in de nacht vindt ze geen rust.

0: Je hoorde een liedje van Jake Heggie uit zijn Eve Song cyclus. Het werd gezongen door Sylvia McNair en je hoorde Jake Heggie zelf op piano.
1: Het ochtendconcert.
0: In ochtendconcerten neem ik je mee in een net wat langer muziekstuk wat je misschien al kent. Maar ik ga er even iets over vertellen, zodat je er misschien met net wat andere oren naar gaat luisteren. En vandaag heb ik voor je klaarstaan het tweede deel uit de eerste symfonie van Jean Sibelius. Sibelius schreef deze symfonie in 1899. Dan zit je qua tijdsperiode toch al wel op het randje van de modernistische muziek. Je gaat misschien zelfs een beetje denken aan, de stijl van Mahler. Maar niets is minder waar. Dat is interessant. Ooit heeft Mahler tegen Sibelius gezegd dat de symfonie een hele wereld moest omvatten. Maar ik denk dat Sibelius zoiets had van, Gustav, volgens mij is één land wel genoeg. Finland is namelijk zo ontzettend mooi dat hij tot zijn 90ste aan één stuk door muziek kon componeren met Finland als onderwerp. Sibelius haalde inspiratie uit Finse volksverhalen, poëzie en de eenzame weidse Finse natuur. Zijn symfonieën zijn misschien wat minder groots dan die van Mahler. Dan bedoel ik letterlijk het orkest, want in deze eerste symfonie zitten bijvoorbeeld maar 2 fagotten. In plaats van de 4 die Mahler inzette in zijn meeste symfonieën, dat is het dubbele, dat is 2 keer zo hard. Maar dat heeft natuurlijk een reden, want Sibelius zelf schijnt gezegd te hebben dat er maar 2 fagottisten waren in Finland en dat eentje ervan leed aan tuberculose, dus dat maakt het er niet makkelijker op. Niets ten nadele van de muziek. 1 voor 1 worden die Finse gedichten, verhalen, bossen en vlaktes voor ons uitgerold in deze eerste symfonie. Tot het langzaam gaat lijken alsof al die landschappen, motieven en instrumenten in een stroomversnelling komen, over elkaar heen beginnen te buitelen, om te eindigen in een grote, bulderende waterval. Hoor jij die waterval erin terug? Voor je iets totaal anders? Dit is het tweede deel uit de eerste symfonie van Jean Sibelius.

Van Jean Sibelius was dit het tweede deel uit de eerste symfonie, het Andante. Het werd gespeeld door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

Je hoorde van Francisco Mignone, een wals voor piano gespeeld door Marcel Worms. En daarvoor hoorde je van Luigi Boccherini, een strijkquintet met strijkers van de Orchestra of the Age of Enlightenment. Ik heb even een spannend muziekje erbij gepakt voor ochtenddromen. Ik heb weer een muzikale ochtenddroom klaarstaan. Want ja, voor de dag is natuurlijk het programma om onze nachtelijke kreukels te ontvouwen met rustige muziek. Maar soms is dat niet genoeg. Want ochtenddromen die zijn soms zo guur en zo vreemd dat je er echt even van moet herstellen. Wat ik heb ontdekt, ik heb vaak rare dromen. Het helpt om ze even te bespreken en om er even om te lachen. Dus heb je een rare droom gehad? Deel hem slaapdronken met mij in de NPO Luister-app voor je het vergeet. Dat is ook nog zoiets. Dan kunnen we er samen om lachen of achterhalen wat het betekende. Als je geen rare droom hebt gehad, dan heb ik er eentje voor je uit mijn Klasina Vaak Dromenopslag. Er zijn veel klassieke liederen die net micro-ochtenddromen zijn. En ik vind het leuk om er elke week even eentje te laten horen. En deze keer heb ik echt horror, een nachtmerrie. In het lied Muttertraum van Schumann zitten drie personages in het lied. Een moeder, een baby en een raaf. Dat begint al goed. En in dit lied wiegt een moeder haar kleine baby en ze zingt. En ze hoopt dat hij zal opgroeien tot een succesvol en gelukkig persoon. Helaas zit er een raaf op het dak en die krast dat het kind zijn maaltje gaat worden. Omdat de kleine baby later een dief zal worden die zal hangen. Ja, zo duister is het. Nou, ben jij de moeder, de baby of de raaf? Sweet dreams!

Der Räuber dient uns zur Speise. Het lied Muttertraum van Robert Schumann. Hier gezongen door Ian Bostridge en Saskia Giorgini. Die lage noten op het einde trouwens zijn echt heerlijk om er lekker hard uit te knallen. Als je alleen thuis bent met je kat. En je kat gaat je dan eerst aanstaren en vervolgens uit de poten maken. Kan ik je vertellen uit ervaring. Dit is muziek van Johan Wilhelm Hertel.

Concert voor zes voor trompet, hobo en strijkers hoorde je van Johan Willem Hertel met Elisabeth Schollaert op hobo, Manu Mellaerts op trompet samen met het Collegium Instrumentale Bruggense onder leiding van Patrick Peyren. Zometeen heb ik sonettentalk. Het zal eens ook niet. Het zal ook eens niet. Bij Dichten van de Nacht. Ik heb een tricky nieuw woord voor de dag. Maar we gaan eerst even naar het nieuws en naar muziek van Wilhelm Stenhammer.

Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nplklassiek.nl/top400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de 3. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
5: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
4: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
5: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
6: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
9: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
10: €676,48. Dat was even schrikken.
9: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
11: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
9: Pointer. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek.

0: Oh, ze is dood uit de prachtige Peer Gynt suite van Edvard Grieg. Hier gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Ik word trouwens gelijk meegenomen naar de Frank Groothoff versie van Peer Gynt. En hij kan dat stukje van O, ze is dood echt het allerprachtigst vertellen. Misschien dan, dat je die ooit nog ergens kan vinden. Dan moet je hem echt gaan luisteren. Eens even zien.
1: Dichten van de nacht.
0: Ja, dichten van de nacht. Ik heb een heel bijzonder dichtbundeltje meegenomen. Uit 1923. Met een kaft van linnen. Heel bijzonder. Dit zijn 50 Shakespeare sonetten. Vertaald door Henriette Maulijn Heidsma Mulier. En dat is heel bijzonder. Want ik heb me heel lang laten inspireren door Nederlandse sonnetvertalingen. Ik denk er al jaren over na. Met name over de vraag waarom er zoveel mannen zijn die alle 154 sonetten allemaal vertaald en gepubliceerd hebben, maar geen enkele vrouw ooit nog een volledige sonnetvertaling heeft gepubliceerd. Er is nooit een vrouw geweest die ze alle 154 heeft vertaald en in een boek op de markt heeft gebracht. En ja, ik vraag me gewoon af waarom. Want er zijn zo tientallen volledige sonnetvertalingen van een aantal mannen, maar geen enkele van een vrouw. En ik kan me daar nog steeds, na al die jaren, ik ben er echt al jaren mee bezig, ik word er nog steeds kwaad van. Want toen bijvoorbeeld Henriette Maulijn in 1923 dit boekje op de markt bracht, kreeg ze een heel slechte recensie in destijds de NRC. En daarna heb ik nooit meer een Nederlandse vertaling van een vrouw van de sonetten van Shakespeare gevonden. Maar ik heb dus heugelijk nieuws. Want 11 november komt de volledige sonnetvertaling van Imedros. De legendarische Imedros. Zij schreef ook al Gisterland over het leven van de vrouw van Shakespeare. Daar zaten stiekem al wat vertaalde sonetten in. Dus ik had al een beetje de hoop en het vermoeden dat zij ze ooit nog allemaal een keer zou vertalen. En zij is wel echt de beste om dat te doen. Nou, het is pas 11 november. Ik ben gewoon nu al heel erg enthousiast. Dus tot 11 november ga ik een paar van die mooie vertalingen van Henriette voordragen uit 1923. Want ik vind, je gaat houden van iets wat je vaak hoort. En de vertalingen van Henriette, die moeten gehoord worden. Dus dit is sonnet 19. Dit gaat over hoe je de tijd kan verslaan. En daarna hoor je muziek van een naam en tijdgenoot van Henriette Maulijn Heidsma Mulier. Namelijk Henriette Bosmans, natuurlijk. Maar eerst sonnet 19. Verstomp, verwoede tijd, de leeuwenklauw. Eet de aard wat zij heeft uitgebroed. Spot met de tandeloze tijgergrauw en braad den vogel Fenix in zijn bloed. Verfraai het jaargetij of maak het droef. Verheugt de wijde wereld als gij vliet, lichtvoet getijd, of stel haar op de proef. Eén misdaad is er, die ik u verbied. Groef niet uw sporen in mijn liefs gelaat. Trek daar geen lijn met uw verschreven pen. Bevlek hem niet met uw vergankelijk kwaad, opdat men hem, model van schoonheid, ken. Maar doe uw wil, mijn liefste, oude tijd, blijft in mijn verzen jong, uw kwaad. Ten spijt.

Impression voor cello en piano, het deeltje Nuit Calme, Kalme Nacht, van Henriette Bosmans, Doris Hofscheid op cello en Frans van Rut op piano.

Mijn maîtresse, bemind boven elke andere, dodelijke vijandin van mijn verlangen, volmaakt in deugd als een vrouw maar zijn kan, de enige over wie men spreekt en die men roemt, die haar weerga niet heeft, zal ik u nooit meer zien. Je hoorde ma maîtresse, dat is een klaagzang, helemaal uit de 15e eeuw van Johannes Ockeghem, hier gezongen door Cut Circle. Ik vind het zo mooi dat er 6 stemmen zijn die 1 spreker vertegenwoordigen. Het is niet alsof ze alle 6 hun eigen maîtresse hebben, ze zijn als 1 stem. Maar het is alsof die 6 polyfone stemmen alle nuances en tegenstrijdigheden van 1 intense emotie vertolken. Prachtige muziek.

Het scherzo uit de Rheinische Symfonie van Robert Schumann, hier gespeeld door het Orchestre Révolutionnaire et Romantique, onder leiding van John Elliott Gardiner. Ja, woord voor de dag. Ik heb er echt weer eentje voor je klaarstaan. Hij moest iets zachter. Ik heb een nieuw woord voor de dag. Het is een Engels woord, al dan niet gebruikt in Shakespeare. Misschien wel, misschien niet. Het woord is welkin. Is een welkin. Ah, een kleine slakkensoort, familie van de kokkel. Je kan hem koud of warm eten. Of is het B, welkin, een speciale manier om welkom te zeggen. Je gebruikt het alleen als je familie verwelkomt. Zoals in welkin, my dear cousins. Of is het C, een ouderwets Engels woord voor de lucht. The welkin looked so bright today. The sun even came out. Ja, wat zou het zijn? Een kleine slakkensoort, een manier om welkom te zeggen, of een ouderwets woord voor de lucht? Ik hoor het graag in de NPO Luister-app. Spreek

Het scherzo uit de Rheinische Symfonie van Robert Schumann, hier gespeeld door het Orchestre Révolutionnaire et Romantique, onder leiding van John Elliott Gardiner. Ja, woord voor de dag. Ik heb er echt weer eentje voor je klaarstaan. Ik moest iets zachter. Ik heb een nieuw woord voor de dag. Het is een Engels woord, al dan niet gebruikt in Shakespeare. Misschien wel, misschien niet. Het woord is welkin. Is een welkin. Een kleine slakkensoort, familie van de kokkel. Je kan hem koud of warm eten. Of is het B, welkin, een speciale manier om welkom te zeggen. Je gebruikt het alleen als je familie verwelkomt. Zoals in welkin, my dear cousins. Of is het C, een ouderwets Engels woord voor de lucht. The welkin looked so bright today. The sun even came out. Ja, wat zou het zijn? Een kleine slakkensoort? Een manier om welkom te zeggen? Of een ouderwets woord voor de lucht? Ik hoor het graag in de NPO Luister-app. Spreek, zing of schrijf een berichtje. En raad wat dit woord betekent.

Je hoorde een adagio uit een strijkquintet van Michael Haydn, hier gespeeld door het Salzburger Haydn Quintet. Daarvoor hoorde je van Isaac Albéniz een Suite Española Catalunya Courante, gespeeld door Miguel Baselga op piano. Je valt met je neus in de boter, want we zijn bezig met het woord voor de dag. Ik kan niet iedereen voor de gek houden, helaas. Maar ik heb ook al een paar foute antwoorden gekregen. Dat vind ik natuurlijk de leukste antwoorden. Misschien weet je het goede antwoord. Of misschien weet je zelfs waar dit woord vandaan komt. Het woord welkin. Is dat A, een kleine slakkensoort, familie van de kokkel, die je koud of warm kan eten? Is het B, een speciale manier om welkom te zeggen? Je gebruikt het alleen als je familie verwelkomt. Als in welkin, my dear cousins. Of is het C, een ouderwets Engels woord voor de lucht? Als in the welkin looked so bright today, even the sun came out. Dat hoop ik. Gaat vandaag hoop ik ook gebeuren. Dat de zon zich laat zien. Ja, A, B of C. Als je een hint nodig hebt, luister dan even goed naar de tekst van het volgende lied van Edward Elgar.

0: Je hoorde het liedje The Shower van Edward Elgar, hier gezongen door Trondheim Kammerkoor onder leiding van Noren Ilevold Gieske. Wij waren bezig met het woord voor de dag. En ik zal je maar zeggen, het was niet een kleine slakkensoort, familie van de kokkel, die je koud of warm kan eten. Dat is namelijk een whelk. Het is ook geen speciale manier om welkom te zeggen. Het is een ouderwets Engels woord voor lucht. Ja, Wouter dacht helaas aan antwoord B. En Joris dacht dat ook. Die zei, aangezien het Shakespeare is, denk ik dat het B is. Kin van familielid. Ja, had gekund. En ook, ja, ik heb het vrij vaak over Shakespeare. Dus dan kan je denken, oh, kin. Dat is zo'n Engels woord uit Shakespeare. Kin, ouderwetse manier om familie te zeggen. Maar luisteraars Lodewijk, Antoon en Henk, die hebben geluisterd naar de klank van het woord. En welkin, welkin, ja, dat klinkt een beetje als wolken. Zo fijn dat Engels en Nederlands zo verstrengeld zijn met elkaar. Want inderdaad,
1: lijkt mij, antwoord C, lijkt mij.
0: Ja, Laurens had het ook goed. Welkin is wolken of lucht, of zoals Antoon zo mooi zegt, hemelgewelf. Ja, als je ooit heel dramatisch naar de lucht wil wijzen, gebruik dan het woord welkin. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Zometeen door met De Ochtend met Andrea van Pol. Ik ben er volgende week weer met een ochtenddroom, een vers boek en een nieuw uitdagend woord voor de dag. Tot dan!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer.
1: Klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was. Maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's. Ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Koffie?
12: Ja, lekker.
11: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
11: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
11: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Floradorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was dus 27 miljoen pond, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna ook nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
12: €676,48. Dat was even schrikken.
11: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
13: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
11: Pointer. Vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
14: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
0: NPO Klassiek.
15: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
16: Een Japanse professor stelde 9 lastige vragen op om meer over jezelf te weten te komen. Fascinerend. Eentje is: als je een doos krijgt met alles wat je ooit verloren hebt, naar wat zou je dan het eerste zoeken? Lastig.

0: Heerlijke muziek om in een doos met verloren gewaande spullen te graven. De wals uit de jazzsuite van Shostakovich hoorde je door het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Stephen Sloan. Een heel goedemorgen. Het is donderdag 15 oktober. Ik ben er nog een beetje in het graven aan die doos. Materieel, immaterieel. Maar Teun, jij had meteen iets wat je verloren was, hè?
1: Ik ben bij een van mijn vele verhuizingen ben ik ooit een harde schijf kwijtgeraakt met alle foto's van vroeger, van de familie en van mezelf.
0: Oh.
1: En ik ben nog steeds op zoek naar die harde schijf en al die foto's. Dus ik zou het liefst die terug hebben.
0: Die weer in die
1: doos. Dus dat is een beetje materieel, maar vooral immaterieel.
0: Ja, en wat zegt dat over onszelf? Ja. Want dat vraagt de Japanse professor zich af. Maar daar hoeven we nu zeker niet over na te denken. Welkom bij de ochtend waar nieuws en muziek hand in hand gaan. Zoals iedere dag kijken we eerst naar wat de kranten op hun voorpagina hebben. Ik heb ze voor me, dus dan wordt ze ritselen. NRC die opent met de oorlog in de Oekraïne. Ondanks Trumps energiestaakt het vuren afkondiging. Voert Rusland opnieuw zware raketaanvallen uit op het Oekraïnse energienet. Luchtalarm en Starlink-netwerk van Oekraïne is daardoor ernstig beperkt. En de Volkskrant opent ook met Oekraïne, maar dan met een foto van een zwembad van boven afgenomen met daarin een Oekraïense militair. Hij zwemt op zijn buik. Je ziet duidelijk dat één been is geamputeerd. Honderdduizenden landgenoten worstelen met oorlogstrauma's en sportclubs, onder andere sportclubs, helpen hierbij. En toevallig is de voorpagina van het AD ook een zwembad. Maar dan zien we een dolfijn zwemmen achter het glas met een kindje dat ernaar kijkt. Het kabinet wil na 60 jaar af van showdolfijnen. Einde van een tijdperk is de kop. Nou, hier begint de show met Erik Mulder aan de knoppen. Teun Faber, je hoorde hem al, verantwoordelijk voor de mooie muziek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen
0: nogmaals.
1: Andrea, hi.
0: Annemaartje Lemerijs zei net, komt met een nieuw album. Dus dat hebben we nog niet.
1: Ja, een Cinderella Story. Morgen komt
0: het. Morgen,
1: en dan is geloof ik zondag de albumpresentatie met allemaal prachtige sprookjes. Eigentijds.
0: En wordt deze show wordt ook een sprookje, toch? Maar gaan we naar luisteren?
1: We beginnen pastoraal met Ray Vaughan Williams.
0: Goed, fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

Het waren een paar delen werken van Rafe Vaughan Williams, uitgevoerd door Nicholas Daniel Hobo en de Doric String Quartet. Ja, we gaan meteen van start met het cryptogram. Dat weet je als vaste luisteraar. De opgave luidt vandaag: het hoeft niet veel te kosten, zo'n cabaret-onderscheiding. Het hoeft niet veel te kosten, zo'n cabaret-onderscheiding. Nou, benieuwd of jullie snel met oplossingen komen. Die kan je tot 9:15 naar ons sturen via de NPO Luister-app of via de mail. En de cd die je kunt winnen is prachtig, van die Hongaarse meesterpianist András Schief op zijn Blüthner Vleugel, werk van Brahms. En hier hoor je er een van.

0: De Blüthner Vleugel werd bespeeld door Andras Schief. En je hoorde een stuk uit de stukken voor piano, het nummer 7, het intermezzo van Johannes Brahms. En dit staat op de cd die je kunt winnen als je het cryptogram oplost. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Angela Maas, cardioloog, hoogleraar, gespecialiseerd in het hart van vrouwen. Harten van vrouwen. En voor ons heeft ze het nieuws en de krant alvast bekeken. Goedemorgen, Angela.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat valt jou vanmorgen op?
1: Nou, er staat in de NRC staat een heel mooi en uitgebreid artikel over twee adviezen die de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW, heeft gemaakt en wat aangeboden wordt, of misschien al is, aan minister Letjers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
0: Ja.
1: En dat zijn twee adviezen door twee commissies geschreven onder leiding van jurist André Nol Kemper en klassicus Ineke Sluiter, zeer gerenommeerde onderzoekers.
0: Ja.
1: Die in het eerste advies zeggen dat het belangrijk is dat de vrijheid om naar eigen inzicht onderzoek te doen, dat dat meer verankerd moet worden in de grondwet. En het tweede advies is ook dat de vrije meningsuiting van wetenschappers ook gewaarborgd moet blijven.
0: Ja.
1: Want wat je nu eigenlijk ziet is dat de politiek zich steeds meer gaat bemoeien met wat er ook op universiteiten gebeurt. Wetenschappers voelen zich ook onder druk staan. Ze worden vaak ook via de social media bedreigd.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk ook een financiële kwestie. Er gaat naar een bepaald soort onderzoek minder geld. En wat we in extreme vorm zien we dat natuurlijk in Amerika, waar een dergelijke president die daar zit allerlei maatregelen neemt die gewoon echt het fundament van de wetenschap aantasten.
0: Ja, ja. Dus dit is wel een hartekreet wat jou aanspreekt. Want heb je er zelf mee te maken gehad of ken je mensen in je omgeving? Je bent natuurlijk meer een uitvoerend medicus, maar ook natuurlijk vanuit de wetenschap.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik kom eigenlijk gewoon uit de spreekkamer.
0: Ja.
1: En ik heb me dan gespecialiseerd in die cardiologie voor vrouwen. Maar er zijn natuurlijk allerlei sectoren in de wetenschap. Ik noem maar iets ook op wat meer politicologie, maar ook juridische faculteiten, sociale faculteiten, ik noem maar iets, faculteiten over het Midden-Oosten, waarin issues die zich in de wereld spelen ook aan de orde komen. En het kan niet zo zijn dat politici die ook steeds wisselen, hè, want eens in de zoveel jaar hebben we weer een ander kabinet. We hebben, ik geloof tegenwoordig, 20 politieke partijen die allemaal een mening hebben over wat daar wel en niet zou moeten gebeuren aan de universiteit.
0: Ja.
1: En er staat wel iets in de grondwet, hè, dat de onderzoek aan de universiteit geëerbiedigd moet worden. Maar deze adviezen die nu uitkomen of uitgekomen zijn, die willen toch een iets bredere verankering in de grondwet, dat het ook gerespecteerd wordt en bevorderd wordt.
0: Ja, duidelijk. Ja, de KNAW mag gevraagd en ongevraagd van advies dienen. En dat doen ze nu, duidelijk. En je had nog een bericht in die hoek eigenlijk.
1: Ja, dat gaat ook een beetje over onderzoek. Er is in Rijswijk nog steeds een instituut waarin dierproeven worden gedaan met rhesusaapjes. We hebben een grote genetische verwantschap met rhesusaapjes. Mm-hmm. Ik geloof dat iets van 93% van ons genoom is verwant aan dat van aapjes of omgekeerd. En daar is natuurlijk al jarenlang een discussie of dat instituut wel of niet moet blijven voortbestaan.
0: Ja.
1: Er is gelukkig een tendens al jarenlang dat we geen dierproeven doen daar waar dat niet nodig is.
0: Nee.
1: En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook gezien in die COVID-crisis, ook met de ontwikkeling van vaccins, dat we nog niet zonder kunnen.
0: Nee.
1: En het centrum in Rijswijk is toch uniek ook in Europa. En we kunnen ook niet in dit politieke klimaat, daar is het weer, ons helemaal afhankelijk laten zijn van wat er in Amerika of misschien in China gebeurt.
0: Nee, duidelijk. Nou, ja. Maar we sluiten af met...
1: Wat zware kost op de vroege ochtend,
0: ja, maar
1: André.
0: Dat is ook goed, want het is ook zorgelijk. Nee, het is juist goed, Angela. Maar we gaan wel vrolijk eindigen, want jij wil iets laten horen. Kan je even uitleggen wat dat is?
1: Nou, van twee vrienden. Emmanuel Ax op de piano en Yo-Yo Ma op de cello.
0: Zijn dat jouw
1: vrienden?
0: Zij
1: spelen heel veel samen. Het zijn ook twee vrienden.
0: Oh, het zijn vrienden van elkaar, ja.
1: Ja, het zijn vrienden. Ze wonen allebei in New York en spelen veel samen. En als je op de covers kijkt van de cd's, ik ben nog iemand van cd's, dan zitten ze er altijd heel gezellig bij.
0: Ja.
1: En er is een mooi stuk van Beethoven door jullie uitgezocht.
0: Ja, dat gaan we draaien. Dankjewel, Angela Maas.

keuze van onze ontbijtgast, cardioloog Angela Maas. Je hoorde de twee vrienden, Jojo Ma, de cellist, en Emmanuel Ax, piano. En zij speelden van Ludwig van Beethoven uit de variaties voor cello en piano. Bei Männer, welche Liebe fühlen, uit die Zauberflöte. En we gaan naar een mooie koormuziek luisteren van de Canadees Eleanor Daly.

0: Mooie herdenkingsmuziek, een beroemde gedicht wat begint. Hè? Do not stand at my grave and weep. In Remembrance, gecomponeerd door Eleanor Daly was deze muziek. En uitgevoerd door The Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. 8:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. 8 Amerikaanse staten beginnen een rechtszaak tegen OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Ze maken zich zorgen over de schadelijke effecten van de populaire chatbot, vooral voor kinderen. Volgens een van de aanklagers heeft het bedrijf kinderen gebruikt als proefkonijnen om geld te verdienen met de chatbot.
1: We will not just accept that any big tech company can make money by hurting iOS kids and use them as lab rats in a race to be the first or the biggest or to have the most users.
0: ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. De staten eisen dat het bedrijf de chatbot aanpast. De Europese leiders ontmoeten elkaar vandaag in Brussel voor een top die voor een deel gaat over de Europese meerjarenbegroting. Meerdere EU-landen liggen daarover met elkaar overhoop. De vraag is of er meer of minder geld naar Brussel moet gaan. BNR-verslaggever Michal van der Toren verwacht een fel debat.
2: Aan de ene kant heb je landen als Nederland, dus die zuinige zes, die zeggen dat begrotingsvoorstel wat er nu ligt is veel en veel te ruim. Aan de andere kant heb je natuurlijk landen, ook wel een beetje traditiegetrouw, die veel waarde hechten aan geld voor cohesie, voor landbouw.
0: Ierland is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Ook dat land zegt dat er meer geld nodig is voor zaken als defensie en de aanpak van migratie. Na een uitstel van ruim 10 jaar is vanmorgen een belangrijke grensovergang tussen China en Noord-Korea geopend. Het gaat om een nieuwe brug die de handel tussen de twee landen een impuls moet geven. De Chinese kant van de brug was al jaren klaar, die in Noord-Korea nog niet, zegt NOS-correspondent Laura van Meegen.
3: Nou blijft het altijd een beetje onduidelijk in de Chinees-Koreaanse betrekkingen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar ja, een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
0: China is de grootste handelspartner van Noord-Korea, maar de verbindingen tussen de twee landen zijn slecht. De brug moet daar verbetering in brengen. Het werk Das Bunte Leben van schilder Wassily Kandinsky is in Londen geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het werk van de Russisch-Franse expressionist werd in de oorlog geroofd door de nazi's. Het hing jaren in een museum in München en een paar jaar geleden is het teruggegeven aan de erfgenamen en die hebben het nu verkocht.
4: 19 miljoen, 20 miljoen, 21 miljoen, back with Catherine. 22, 500.000, 23, 26 million, and selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
0: Het Nederlands-Joods echtpaar Lewenstein kocht het schilderij in 1927. Kort na de Duitse inval namen de nazi's de kunstcollectie van het echtpaar in beslag. In 2023 oordeelde justitie in Duitsland dat het ging om roofkunst. En voor weer en verkeer staat hier naast me Niels Erkens.
5: Het is droog en zonnig vanochtend, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. De ANWB spreekt van een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en het zuiden van het land. Alles bij elkaar nu ruim 230 kilometer aan file. De meeste vertraging heb je op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 12 kilometer file, 3 kwartier extra daar. Heeft een auto in brand gestaan en dat wrak wordt nu opgeruimd.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Het werk Das Bunte Leben van schilder Wassily Kandinsky is in Londen geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het werk van de Russisch-Franse expressionist werd in de oorlog geroofd door de nazi's. Het hing jaren in een museum in München en een paar jaar geleden is het teruggegeven aan de erfgenamen en die hebben het nu verkocht.
1: 19 miljoen, 20 miljoen, 21 miljoen, back with Catherine, 22, 500.000, 23, 26 miljoen en selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 miljoen pounds. Congratulations.
0: Het Nederlands-Joods echtpaar Lewenstein kocht het schilderij in 1927. Kort na de Duitse inval namen de nazi's de kunstcollectie van het echtpaar in beslag. In 2023 oordeelde justitie in Duitsland dat het ging om roofkunst. En voor weer en verkeer staat hier naast me Niels Erkens.
2: Het is droog en zonnig vanochtend, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. De ANWB spreekt van een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en het zuiden van het land. Alles bij elkaar nu ruim 230 kilometer aan file. De meeste vertraging heb je op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 12 kilometer file, 3 kwartier extra daar. Heeft een auto in brand gestaan en dat wrak wordt nu opgeruimd.
3: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het gezelschap Nevermind. Die doet van alles, maar ook de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Een prachtige uitvoering. We gaan naar het NPO Klassiek album van de week van de saxofoniste Jess Gillam. Ja, ze spelen een mooie Ierse muziek. Tabai dom do lam. Ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt goed.

0: inmiddels opgezocht. Tabar Dondolan, het betekent geef me je hand in het Iers, door Houari Dal O Katain, gecomponeerd en uitgevoerd door Jess Gillum op saxofoon met haar muzikale vrienden. En het komt dus van het NPO Klassiek album van de week. Nicolien maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Het kabinet zet het mes in extra veiligheidseisen bij infrastructuurprojecten. Dat meldt de Telegraaf. Het Rijk kan op die manier ruim 2 miljard euro besparen, zegt minister Karremans van Infrastructuur in een reactie aan de krant.
0: Voor het herstel en onderhoud van onze infrastructuur is veel geld nodig. Laten we eerst zorgen dat de basis in orde is, zegt Karremans. We hebben onszelf zoveel regeltjes opgelegd dat projecten onnodig duur zijn. Gemeenten en provincies die wel extraatjes willen, moeten daarvoor zelf gaan betalen.
1: Adoptiebureau Wereldkinderen is door de autoriteit persoonsgegevens op de vingers getikt. Geadopteerden moeten meer zeggenschap krijgen over de informatie die Wereldkinderen over hen bewaart. De directeur van het bureau geeft in Trouw toe dat haar voorgangers te weinig hebben gekeken naar het belang van de geadopteerde.
0: Een geadopteerde vrouw zwengelde de kwestie aan. In de jaren 90 had zij via Wereldkinderen een briefwisseling met haar biologische ouders. Naast de adoptiepapieren bewaarden Wereldkinderen ook deze persoonlijke brieven. De geadopteerde wilde dit niet en klopte aan bij de autoriteit persoonsgegevens. En die heeft haar gelijk gegeven.
1: Het tempo waarin het klimaat opwarmt is de afgelopen decennia dramatisch versneld. Dat bevestigt een nieuwe jaarlijkse analyse van Europese en Amerikaanse wetenschappers. Ze begrijpen alleen nog niet waardoor de versnelde opwarming komt, schrijft de Volkskrant.
0: Tussen 1970 en 2010 warmde de aarde door broeikasgassen al alarmerend snel op. Maar de afgelopen 15 jaar is de opwarming nog eens verdubbeld. Dit is niet langer een waarschuwing voor de toekomst. Het is een diagnose van het heden, zeggen de klimaatwetenschappers.
1: Het AD schrijft over de nieuwste Blue Zone in de wereld. Dat is het dorpje Bolotana op Sardinië. Er leven daar meer schapen dan mensen, maar de mensen die er wonen worden opvallend vaak 100 jaar of ouder. Vooral de vrouwen zijn er opvallend fit en zelfstandig, ontdekten onderzoekers.
0: Waarschijnlijk hebben de inwoners van Bolotana goede genen. Maar ook door het dieet en de leefomgeving worden de mensen erg oud. De bodem is er schoon en de lucht is zuiver. De dorpelingen eten veel granen, groenten en vlees van hun eigen dieren. En daarnaast hebben de inwoners veel contact met elkaar.
1: En in NRC een interview met de Grieks-Nederlandse componist Calliope Tsoupaki. Ze krijgt de Johan Wagenaarprijs. Dat is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor componisten. Religie is een rode draad in de muziek van Tsoupaki.
0: De mens is geschapen om te geloven, zegt de componist. Maar niet iedereen richt zijn geloof op een god. Sommigen geloven liever in iets anders. Geld of macht bijvoorbeeld. Componeren vergelijkt Tsoupaki met een kerkdienst. Door het herhalen van rituelen ontstaat inspiratie. Ja, en we gaan natuurlijk luisteren naar muziek van componiste Calliope Tsoupaki.

0: Het was een live registratie van het stuk Thin Air voor orkest van Calliope Tsoupaki door het residentieorkest onder leiding van Nicholas Collen uitvoert. Teun, jij hebt het interview ook gelezen. Je zei dat het heel mooi was. Ze is leuk, hè, die Calliope
1: Tsoupaki. Ja, het is een heel mooi interview. Dit Thin Air componeerde ze toen ze componist der Nederlanden was, een aantal jaar geleden. Het is een heel mooi interview met hele filosofische beschouwingen. Dat muziek en religie komen uit dezelfde bron.
0: Ja.
1: En zij plooit ook haar muziek naar het heden. Echt de moeite om even te lezen.
0: Grieks,
1: ja.
0: Hè? Dus in filosofie zit er ook al helemaal in.
1: Precies.
0: Ik ga nog naar het cryptogram. De opgave luidt, het hoeft niet veel te kosten, zo'n cabaret-onderscheiding. Dan heel veel mensen zeggen polifinario, zeggen natuurlijk die prijs. En Nederlands hoop, dat is allemaal niet goed. Ja, je moet even nog doordenken. En wat gaan we in het komend uur doen? Nou, deskundigen die praten in de Tweede Kamer over de aanpak van sectes. En ik spreek met de onderzoeksjournalist en schrijver Ivo van Woerden. Hij is een deskundige en heeft een boek ook daarover geschreven. En de film Jury, over pianist Jury Egerhoff, die gaat in première. En dat is de tip van onze filmrecensent Abzacht. Dus tot zo naar

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ster. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
7: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
8: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
10: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
12: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
11: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. En het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven. En metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener heeft aangezet tot zelfdoding. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang en worden ook weer vers producten geleverd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend, na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de Britse terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Het weer. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
5: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
1: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar kapelleamsterdam.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
5: Een vreemde vraag.
4: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
5: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
4: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
5: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
4: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Ik zocht eens even op de kenmerken van een sekte. Dus een dominante leider. De totale controle. Isolatie, hè, contact met familie en vrienden wordt ontmoedigd of verboden. Angst en schuld, twijfel of kritiek hebben is niet toegestaan. En exclusiviteit. De groep ziet zichzelf als de enige veilige plek in de buitenwereld als gevaarlijk of zonder. Nee, ik denk toch maar niet dat ik me aansluit.

Uit L'Invitation au Château hoorde je het deel tango van Francis Poulenc, gespeeld door violiste Patricia Kopaczynskaja, klarinetist Reto Bieri en pianiste Polina Leschenko. Ja, heel goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is donderdag 15 oktober, wat staat er te gebeuren? De Tweede Kamer debatteert over allerlei dierenzaken. Het gaat onder meer over dierenartskosten en proefdieren. Angela Maas had het er al over, om 7:15. En er is pro-Palestijns protest bij het stadion van AZ in Alkmaar vandaag. Want AZ speelt tegen de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva. En dat is de demonstranten een doorn in het oog. En ook in de Tweede Kamer wordt gesproken over de aanpak van sektes. En zometeen spreek ik met onderzoeksjournalist en schrijver Ivo van Woerden. Hij is een van de deskundigen die ook meepraat. En de film Yuri, die gaat vandaag in première over pianist Yuri Egorov. Dan heeft al een luisteraar gereageerd. Ik ben een Yuri, vandaag al meteen naar Yuri. Oh, die gaat erheen. En dat is de tip van Abzacht natuurlijk, want het is donderdag. Dat is rond 9:15. En we hebben heel veel mooie muziek. Fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit dus de ochtend.

0: Vivaldi. Dat is ook zo herkenbaar. Dat werd uitgevoerd door Amandine Beyer. En zij leidde het gezelschap Gli Incogniti. En ik ga naar Teun. Die stelt alle muziek samen. Want we gaan zo praten over sectes. Serieus onderwerp. Maar Erik Satie, vertel. Wat had hij daarmee? Of...
1: Nou, Erik Satie was ook heel gevoelig voor geheime genootschappen en gezelschappen.
0: Maar ja, dat is wel wat anders.
1: Ja, dat is wel wat anders. Zo zat hij bijvoorbeeld bij de Rozenkruisers. Ik weet niet, als we de Rozenkruisers langs die strenge lat leggen die jij net schetste, of het dan een secte is. Mm-hmm. Maar het heeft er wel veel weg van.
0: Oké. Okay.

0: Rijnbert de Leeuw speelde première pensée Rose Croix, dus over die Rode Kruis, van Erik Satie. De moderne secte, die zit al lang niet meer verborgen op een afgelegen boerderij, maar gewoon in je broekzak, op je smartphone. En de autoriteiten staan vaak machteloos tegenover zo'n groep en zo'n club. De Tweede Kamer houdt daarom vandaag een hoorzitting over misstanden binnen gesloten gemeenschappen en sectes. En onderzoeksjournalist en schrijver Ivo van Woerden, die onderzocht jarenlang de omstreden spirituele influencer Bentino Massaro voor zijn boek In de greep van de goeroe. En hij is bij dat ronde tafelgesprek in Den Haag. Goedemorgen, Ivo van Woerden.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Hoe ziet zo'n moderne sector in de praktijk uit, zo anno 2026?
1: Nou ja, niet meer, zoals jij al zei, ergens op een afgesloten gebiedje. Het kan nog steeds ook gebeuren, maar ja. Veel vaker kun je gewoon via je telefoon in een groep gezogen worden of in een gedachtegoed gezogen worden en je aansluiten bij besloten bijvoorbeeld Facebook-groepen of chatkanalen, waardoor je dus eigenlijk ook online al meegezogen kunt worden in zo'n groep.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Kan je een voorbeeld noemen? Want iemand benadert mij of zo, of toevallig doordat ik ergens op klik of zo?
1: Nou nee, je kunt bijvoorbeeld, stel je staat op een kruispunt in je leven. Veel mensen die ik heb gesproken, daar was dat het geval mee. Een burn-out of een scheiding. En
0: ja.
1: Zij gingen online zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En het algoritme popt dan een video in je feed. Bijvoorbeeld van Bentinho Massaro. En die ga je kijken en daar heb je het gevoel bij van, oh, dit voelt goed.
0: Ja.
1: Ik snap niet helemaal wat hij zegt misschien, maar dit wil ik meer onderzoeken. Dus je gaat dan eigenlijk meer kijken, meer je erin verdiepen. Gelijkgestemden zoeken online die het daarmee eens zijn. Daarover praten online. En nou ja, op een gegeven moment denk je, nou, we gaan met elkaar of ik ga alleen naar een weekend toe om het fysiek te ervaren. Dus eigenlijk, ja, het begint gewoon veel dichterbij dan dat je dat zou denken van een besloten groep.
0: Ja.
1: Vroeger dacht je van, nou ja, mensen lopen door de straat in een gewaad en dat is helemaal niets voor mij, daar ga ik niet zomaar achteraan lopen. Maar dit is dus veel
0: subtieler.
1: Ja,
0: en
1: subtieler,
0: veel.
1: Ja.
0: En bijna gewoner. En het begint dan ook eigenlijk positief, want je denkt, het spreekt me aan. En wat is dan het negatieve er vooral van? Wat is het gevaarlijke?
1: Nou ja, het gevaarlijke is dat je dus zo diep in zo'n groep komt, dat je uiteindelijk tegen je eigen best wil ingaan handelen. Ja, dus het is helemaal niet zo dat, precies wat jij zegt, er zit ook een hoop goeds in een groep vinden waar je van alles kunt leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je onder invloed van de leraar komt te staan en die zijn invloed gebruikt om vooral te krijgen wat hij wil, bijvoorbeeld seks, geld en macht, daar draait het toch altijd weer op uit. Dan kun je dingen gaan doen om hem, zeg maar, naar de zin te maken. Hè, dat wordt wel verkocht als voor je eigen bestwil, voor je eigen groei. Daarmee dus, nou ja, later komen mensen er vooral op uit dat ze mishandeld zijn of dat iets niet is gegaan wat ze hadden gewild.
0: Ja, dan is het eigenlijk van kwaad tot erger. En dan zit je dus echt in die greep.
1: Ja.
0: En het kabinet die wil dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar stellen. Dat wetsvoorstel richt zich vooral op huiselijk geweld.
1: Ja.
0: Wat moet er in Den Haag gebeuren, want jij bent er straks bij, om ook sectes effectief aan te pakken? Want het lijkt me heel lastig, ongrijpbaar. En het gaat ook om vrije wil. Nou ja, ik stel heel veel vragen, maar jij brengt licht in de duim.
1: Ja, laat mij even zeggen hoe het wel moet.
0: Ja, graag.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat die dwingende controle die je aanhaalt, dat is een gedragspatroon waarbij mensen hun zelfbeschikking verliezen. En dat is inderdaad vooral in huiselijke setting is daar onderzoek naar gedaan. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat patroon ook in groepsverband te bekijken.
0: Mm-hmm.
1: Want dat patroon is exact wat ik terug heb gezien in het onderzoek dat ik heb gedaan en dat ik ook van experts heb gehoord. Dus het is zonde dat als er nu een wetsvoorstel komt om dat strafbaar te stellen, om dan niet dat zo op te zetten dat ook groepsverband daar, ja, daarvan, hoe zeg je dat nou, profiteren klinkt dan heel, heel vies, want het is alles behalve profiteren, maar dat mensen die daar slachtoffer van zijn geworden, daar iets mee kunnen. En daarnaast lijkt het me heel goed dat we inzicht krijgen in deze groep, want het vindt zich allemaal een beetje onder de radar.
0: Ja.
1: Stelt het zich af, ook op internationaal gebied, hè, want het is allemaal in het Engels, dus je hoeft niet meer binnen de Nederlandse grenzen hier te bevinden om deel uit te maken van zo'n groep.
0: Nee.
1: Dus als we daar eerst eens zicht op kunnen krijgen, en dat er bijvoorbeeld een meldpunt is waar je naartoe kunt gaan om advies in te winnen of doorverwezen te worden, dat is al fantastisch.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook niet meer. Dat hadden we wel. En dat is 5 jaar geleden ongeveer, 6 jaar geleden opgeheven. En eigenlijk zijn we sinds de coronacrisis juist steeds meer online gaan leven.
0: Precies.
1: En uit buitenlands onderzoek blijkt ook dat dit soort groepen dus steeds meer online zich zijn gaan manifesteren.
0: Ja. Ja.
1: En dat het ook uit de hand kan lopen.
0: Ja, ja, steeds meer. En daarover ga jij onder andere hè, met allemaal andere N-Kamerleden aan het ronde tafelgesprek. Vanaf 10 uur is dat live te volgen via de site van de Tweede Kamer. Ivan Woerden, heel erg dank voor je uitleg. Veel succes straks. En jouw boek In de greep van de goeroe is verschenen bij Meulenhof. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Dat was het. Sorry, Henriette Bosmans. Ik zat gewoon door jouw prachtige cello-sonate heen te kleppen. Je hoorde het tweede deel, gespeeld door het Deense duo Janne Fredens en Søren Rastogi. Janne Fredens was de celliste en Søren de pianist. Ik ga... Ja, sorry. Ik zit alweer doorheen te praten. Erik die schudt met zijn hoofd. Teun, want het gaat over die kerstliedcompetitie.
1: Ja, we gaan naar de kerst. Ja.
0: Nu. We roepen jou op om muziek te schrijven. Of ja, of een melodie te maken onder een kerstlied wat al bestaand is. En er zijn al een paar, inzendingen gekomen. Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Wat is precies de opdracht, Teun? Nog even naar jou.
1: Nou, bij de collega's van de BBC is dit al een hele lange traditie. De Carol Competition. Dus dat je een kerstlied mag insturen, componeren. Dus het is daar echt een levende traditie. Nu hebben wij ook een kerstliedcompetitie. Dat betekent dat je zelf mag gaan componeren of een melodie opsturen. Ja. Die melodie is eenstemmig, dus het hoeft niet super
0: ingewikkeld. Dat je denkt, oh, ik moet vierstemmige dingen insturen.
1: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. De tekst ligt er al, die kun je vinden bij ons op de website. En de muziek komt dan van jou. Dat kun je gewoon, die kun je bijvoorbeeld op je gitaar inspelen of op je piano. Het mag ook in noten, als je noten kan lezen, maar dat hoeft helemaal niet. Mag je het ook opsturen.
0: Je mag het ook neurien.
1: Neurien, dat mag allemaal. Dat moet voor 7 november bij ons zijn. Dat is dus over een kleine 3 weken.
0: Ja.
1: En vervolgens gaan wij er met een echte jury mee aan de slag. Die kijkt ernaar. En als je dan een van de gelukkige geselecteerde kandidaten bent, dan wordt het ook nog ingezongen door het grote omroepkoor.
0: Ja, dat is toch geweldig. Het is echt fantastisch. Ik zou zeggen, doe je best en kijk op de site. Hè? NPO Klassiek. De ochtend gewoon googlen en dan staat er meteen eigenlijk die tekst van Jurjaan van Dongen. En het leuke is, Jurjaan van Dongen komt morgen in de uitzending. Dus dan hoor je ook wat meer over die tekst. Succes!

0: Deze melodie mag je dus niet gebruiken, Teun.
1: Nou, van mij mag je er best op variëren, hoor.
0: Ja,
1: dat lijkt niet moeilijk. Of doe de jury vast wel, maar ik niet.
0: Ja, je hoorde het Noors koor onder leiding van Grete Pedersen. En het was Adeste Fidelis, een arrangement daarvan. 8:58, de hoogste tijd voor het nieuws. Oekraïne gaat weer aanvallen uitvoeren op Russische olieraffinaderijen en andere doelen in de energiesector. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky tegen de Financial Times. Volgens Zelensky houdt Rusland zich ook niet aan het bestand dat de Amerikaanse president Trump dit weekend aankondigde. Tijdens een bezoek aan Engeland zei Zelensky eerder al dat hij Amerikaanse steun mist.
2: It's not about business for us. It's just our life. And this is our country, it's our body. So our home, our children. That's why it's painful when President Trump chooses one side, not our side.
0: Volgens Zelensky heeft Trump de kant van de Russen gekozen door een deal te sluiten over de levering van Russische diesel aan de VS. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke hackaanval. Politie en justitie roepen de winkelketen wel op om dat te doen. Intussen is Albert Heijn weer begonnen met het bevoorraden van de winkels. Maar volgens supermarktdeskundige Paul Moers zijn de lege schappen niet in één keer gevuld.
3: Albert Heijn is een bedrijf met bijna 35.000 artikelen in de winkels. De grote winkels. Mm-hmm. Dus als je dat weer helemaal in orde wil maken, dan ben je wel even bezig. Dus je moet eraan rekening mee houden dat dit echt nog een aantal dagen gaat duren.
0: Moers zegt tegen BNR dat veel leveranciers van vers producten de afgelopen dagen spullen hebben moeten weggooien. Hij verwacht schadeclaims voor Albert Heijn. Zo'n 200 mensen hebben gisteravond in Arnhem geprotesteerd tegen het vernielen van regenboogvlaggen. Die stonden in het centrum van de stad en werden deze week met masten al uit de grond getrokken. Dat leidt tot onveiligheid in de queergemeenschap, zegt belangenorganisatie COC.
4: Dat doet gewoon pijn. Dat doet heel veel mensen pijn. Want eigenlijk zeg je hiermee, jij mag hier niet zijn. Jij hoort niet in deze stad.
0: De gemeente Arnhem heeft aangifte gedaan van vernieling, bericht RTL Nieuws. Kunststukken uit de beroemde tempelstad Angkor in Cambodja zijn vanaf dit weekend te zien in het Drents Museum. Angkor was tussen de 9e en 15e eeuw de hoofdstad van het Khmerrijk, dat heerste over grote delen van Zuidoost-Azië. Volgens het museum wandel je op de tentoonstelling als het ware door Angkor.
5: Dit is een reizende tentoonstelling, dus dat betekent dat er een stuk of 120 objecten voor een bepaalde tijd Cambodja verlaten en zo op verschillende plekken in de wereld tentoongesteld worden. En wij hebben ons daar ook bij aangesloten, dus dit is voor het eerst dat deze tentoonstelling hier te zien is in Europa.
0: De tentoonstelling in Assen gaat over de oudste geschiedenis van Angkor, maar ook over de tijd dat de communistische Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja. In die tijd is de stad geplunderd, bericht RTV Drenthe. En Niels Erker staat hier voor weer en verkeer.
6: Het is vanmorgen droog en zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. Een drukke donderdagochtend is het op de weg. Volgens de ANWB staan er vooral in het midden en het zuiden van het land files. In het noorden is het herfstvakantie, daar is dat minder druk. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. Kost je ruim een uur extra. Oorzaak een ongeluk.
7: De Ochtend met Andrea van Pol.

0: die COC?
1: Dat doet gewoon pijn. Dat doet heel veel mensen pijn. Want eigenlijk zeg je hiermee, jij mag hier niet zijn. Jij hoort niet in deze stad.
0: De gemeente Arnhem heeft aangifte gedaan van vernieling, bericht RTL Nieuws. Kunststukken uit de beroemde tempelstad Angkor in Cambodja zijn vanaf dit weekend te zien in het Drents Museum. Angkor was tussen de 9e en 15e eeuw de hoofdstad van het Khmerrijk, dat heerste over grote delen van Zuidoost-Azië. Volgens het museum wandel je op de tentoonstelling als het ware door Angkor.
2: Dit is een reizende tentoonstelling, dus dat betekent dat er een stuk of 120 objecten voor een bepaalde tijd Cambodja verlaten en zo op verschillende plekken in de wereld tentoongesteld worden. En wij hebben ons daar ook bij aangesloten, dus dit is voor het eerst dat deze tentoonstelling hier te zien is in Europa.
0: De tentoonstelling in Assen gaat over de oudste geschiedenis van Angkor, maar ook over de tijd dat de communistische Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja. In die tijd is de stad geplunderd. Bericht RTV Drenthe. En Niels Erker staat hier voor weer en verkeer.
3: Het is vanmorgen droog en zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. Een drukke donderdagochtend is het op de weg. Volgens de ANWB staan er vooral in het midden en het zuiden van het land files. In het noorden is het herfstvakantie, daar is dat minder druk. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. Kost je ruim een uur extra. Oorzaak een ongeluk.
4: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

symfonie nummer 2 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Loopgesang, je hoorde het tweede deel door de Toonhalle Orkester Zürich, onder leiding van Paavo Järvi. Nog even het cryptogram, je hebt nog 10 minuten de tijd. Het hoeft niet veel te kosten, zo'n cabaret-onderscheiding. Heel veel foute antwoorden. Ja, het zit er allemaal dicht tegenaan. Polifinario, lachertjes, stichting goedkope, kleinkunst, eren, allemaal niet goed. Schertsprijs zegt iemand ook net niet goed, maar je hebt nog 10 minuten. Ik ga zo praten met Ab Zacht over Juri, die film. En Aleidse, die zei al tegen mij, je spreekt het goed uit als je zegt Juri Yegorov. En je hoort hem nu spelen, een estampe van Claude Debussy.

0: Jardin sous la pluie, het derde deel uit Estampes van Claude Debussy, gespeeld door Yuri Yegorov. En daar gaat het vandaag over. Het is donderdag 8:45 en natuurlijk weer een filmtip van Ab Zacht. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, lang is er naar uitgekeken, zeker hier, de film Yuri over de wereldberoemde, jong gestorven concertpianist Yuri Yegorov. Wat leer je over hem?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, bijna alles.
0: Ja.
1: Kijk, we maken hem mee als hij al in Nederland verblijft. Maar hij is gevlucht uit Rusland omdat een zogenaamde vriend van hem hem wilde ontmaskeren als homoseksueel. Nou, de gevolgen wilde hij niet afwachten, dus hij vertrok naar het Westen, maakt een stormachtige carrière,
0: ja.
1: Speelt voor volle zalen. En een van de eerste scènes uit de film is als hij in het Concertgebouw heeft gespeeld en na afloop wordt geïnterviewd door de journalist Jan Brokken, destijds de Haagse Post. En die moet een groot stuk over hem schrijven. Maar het contact tussen de twee verloopt nogal stroef.
0: Ja.
1: Omdat het eigenlijk tegengestelde figuren zijn. En dit is toch de kiem van een hele bijzondere vriendschap.
0: Oh, dus daar gaat het eigenlijk meer over. Ja, Jan Brokken heeft veel over muziek ook geschreven. Maar het waren wel tegengestelde zielen of zo. Hoe uitzicht dat?
1: Nou kijk, Yuri was een zeer kleurrijke, flamboyante figuur.
0: Ja.
1: Die ook van feesten hield. En Jan Brokken is een beetje een saaie man, een provinciaal. Die toen nog geen schrijver was. Daarover later meer. Maar in elk geval, hij was niet tevreden over dat interview. En heeft hem toch nog een keer opgezocht. En dan groeit er een band tussen die twee.
0: Ja.
1: En dat leidde tot een boek en dat is nu verfilmd. En eigenlijk is het heel mooi om te zien hoe Yuri het schrijverschap van Brokken stimuleert. Zeker als ze naar de provincie in Hoekse Waard gaan. En hij zegt, waarom schrijf je geen roman over je verleden? En dat werd de provincie, en dat is eigenlijk het literaire debuut van Brokken. Dus dat geeft al aan dat er een soort wisselwerking tussen die twee is. En
0: ja.
1: Daar gaat de film in grote lijnen over.
0: Ja. Ja, want dat komt ook wel overtuigend over dat ze vrienden worden, omdat ze zo tegengesteld zijn.
1: Ja, nee, je gelooft het wel. Het is trekken en duwen, afstoten natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar toch blijft Brokken hem steeds opzoeken.
0: Ja.
1: En hij maakt ook de neergang van Yuri mee. Ik neem aan dat je weet hoe het met hem eindigt.
0: Zeker.
1: En dat is heel droevig en dat zit ook allemaal in de film. Maar Brokken probeert hem ook af en toe een beetje te remmen. Maar deze man die was ontembaar.
0: Ja, ja, hij is
1: dus
0: overleden
1: aan
0: aids. Hè? Ja,
1: aan
0: voor
1: aids.
0: Dat, voor degene die het niet weet. En het boek over de vriendschap volgens mij van Jan Brokken in het Huis van de Dichter. Dat is er ook over geschreven, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. En
0: ja.
1: Daar is deze film op gebaseerd.
0: Precies.
1: Het heeft even geduurd voordat het verfilmd kon worden. Maar het is een film die toch wel je als kijker gaat raken. En zeker het lot van Yuri.
0: Ja.
1: Ik moet bekennen dat ik een aantal weken geleden op de Amsterdamse Boekenmarkt een cd heb gekocht van het concert dat hij toen in het Concertgebouw gaf en na afloop dus de eerste ontmoeting tussen die twee plaatsvond. Het kostte me maar liefst €2, maar het was elke cent waard.
0: Ja, nou zeker, wat bijzonder.
1: Dus dat effect heeft deze film op mij gehad. Ik wilde meer van hem horen.
0: Ja,
1: En ik denk dat het voor de luisteraars ook gaat gelden.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben hem nu al laten horen. En tot slot, in een zin, wat maakt het deze film wat jou betreft het kijken waard? Goede acteurs, mooi verhaal.
1: Ja, Joes Brouwer speelt Brokken. En dat is een saaie man, heb ik een beetje al toegegeven.
0: Ja.
1: Maar dat is voor een acteur heel moeilijk om te spelen. Maar dat doet hij goed. Dus ook door de beide acteurs is deze film de moeite waard. Maar het gaat gewoon over twee kunstenaars die een hele speciale band met elkaar krijgen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de hoofdmoot van deze film.
0: Ab, dankjewel. Yuri gaat vandaag in première in heel Nederland. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: prachtige aanslag van pianist Yuri Yegorov. Abseil hoor hem te weinig, nou nu gelukkig twee keer. En die film die dus vanavond in première gaat. Je hoorde hem nu La Fille aux cheveux de lin spelen van Claude Debussy. De opgave van het cryptogram, het hoeft niet veel te kosten. Zo'n cabaret-onderscheiding, nou, dat lijkt een lachertje, maar dat was het allemaal niet. Er kwamen heel veel oplossingen binnen die erop leken. Het is ook, ja, is ook wel, deze week is die crypto-maker toch wel een beetje, ik vind hem niet zo goed, maar goed, dat mag ik misschien niet zeggen. Blijf het applaus, goedkoop, vriendenloterij, incentive, allemaal niet goed. Er kwamen wel een paar goede binnen, waaronder Frank en Francis. En zij schrijven, goedemorgen Andrea en team, na wat zoekwerk naar cabaretprijzen komen we tot knalprijs. Maar dat kan niet goed zijn. En na wat nadenken kwam mijn man Frank met spotprijs. Is dat de oplossing van een cryptogram vandaag? Ja, dat is helemaal goed. Frank en Francis, gefeliciteerd. Jullie krijgen die cd van Andras Schief. Gefeliciteerd. En naast me, ja, ik wil een bruggetje maken.
1: Ja, moet je doen, moet je doen.
0: Spotprijsje. Helemaal voor gratis en voor niks. Dat Ab Zacht. Ab Nieuwdorp. Ja, sorry, ja. De ene Ab en is de andere ja. Niet. Ab Nieuwdorp naast me. De klassieke is natuurlijk altijd een programma waar je gewoon lekker naar gaat luisteren. Mm-hmm. Jij geeft ook altijd trouwens dingen voor spotprijsjes weg. Dat was gisteren, toch?
1: De muziek die klinkt is gewoon fantastisch ja. Om in je oren te laten binnenkomen. Onder andere een heel mooi lied van Maurice Ravel straks.
0: Ah, dat gaan we horen. Blijf luisteren.
1: Gratuit.
0: Gratuit. Oui, oui. Heerlijk. Ja, fijn. Blijf luisteren. NPO Klassiek de hele dag. En fijne dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
8: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
9: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
10: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de nieuwe Europese begroting, de steun aan Oekraïne en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Dat lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré. Met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copeland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie.

0: theater. Ga naar viainferno.nl.
1: Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
2: Vertel.
1: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
2: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
1: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
2: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
1: Nee, pak jij lekker even je eigen laptop.
2: Lieverd, laat mij maar.
1: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamer Orkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin met muziek van Georg Philipp Telemann. Die had wel wat met de trompet in de barok. Het is namelijk een deel uit de suite voor twee trompetten en strijkers. En het heet ook nog eens à la trompet. Dus ja, hoe trompet wil je het hebben?

En zo begon deze klassieke van de donderdagochtend met heerlijke trompetmuziek. Schallende trompetten in dit deel, à la trompet, uit de suite in D groot van Georg-Philippe Telemann. En de trompetisten waren Manu Mellaerts en Steven de Volder bij Collegium Instrumentale Brugense, onder leiding van Patrick Perre. Ja, nogmaals van harte welkom. Fijn dat je luistert. Ook vandaag weer een beetje nasudderen, nagenieten van de top 400. Met werken die het net niet gehaald hebben. Ook jouw nummer 401 van harte welkom via de NPO Luister-app. En een werk dat er wel in stond, maar dat ik je op een heel andere wijze laat horen. Wat het is, dat hoor je verderop deze ochtend in de klassieken. En ik ga nu verder met niet à la trompet, maar à la piano. En achter de vleugel zit Jean-Flan Beauvoisin. Manchester Camerata zit eromheen en ze spelen Mozart.

het presto, het snelle slotdeel van het pianoconcert nummer 9 van Mozart. Met in dat snelle slotdeel nog even een heel mooi verstild menuet. Gespeeld allemaal door pianist Jean-Flan Bavouzet bij de leden van Manchester Camerata. En dit 9e pianoconcert niet in de top 400 dit jaar van NPO Klassiek. Slechts de pianoconcerten 21, 20 en 23. Dus de latere pianoconcerten van Mozart. Ja, deze 9e, die mag er misschien ook wel in volgend jaar. In dit geval is het een gevalletje van nummertje 401 buiten de lijst terechtgekomen. Ja, en als je zelf nog van die omissies hebt die je toch wel graag wil delen en wil laten horen, misschien nog vanochtend, laat me weten, wat is jouw nummer 401? En doe dat via de NPO Luister-app. Luisteraar Marloes, die heeft het in ieder geval gedaan. Die schrijft me over een koorwerk van Maurice Ravel, Trois beaux oiseaux du paradis, drie mooie vogels uit het paradijs. Ze heeft het zelf ooit met haar koor gezongen en is het altijd bijgebleven. Ze heeft geprobeerd het de klassieke top 400 van 2026 in te stemmen, schrijft ze, maar helaas zonder succes. Ook al had ze de koorleden gemobiliseerd. Maar goed, Marloes, vanochtend klinkt het hier. Het lied dat Ravel schreef in 1914, 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog, La Grande Guerre, waar hij ook actief was als ambulancechauffeur trouwens. Hij schreef de tekst zelf. Drie vogels vliegen voorbij, een blauwe, een witte en een rode. Dat zijn de kleuren ook van de Franse vlag. Een jonge vrouw vraagt wat ze komen brengen, die vogels. De eerste brengt een liefdevolle blik, de tweede een kus, maar de derde, de rode vogel, brengt een bloedrood hart. En telkens klinkt dezelfde zin: mijn geliefde is naar de oorlog.

Octopus Kamerkoor met solist uit dat koor onder leiding van Bart van Rijn in Trois Beaux Oiseaux du Paradis. En dan komt een nummertje om 401 binnen. Wat leuk, via de NPO Luister-app. Dank. Ik ga hem zo even bekijken wat het is. Nog even melden, dit was dus inderdaad van die werken van Maurice Ravel, die het dit jaar niet hebben gehaald. Maar wie weet, als we ze wat vaker draaien op onze zender, dat hij volgend jaar wel in de lijst staat.

langzame deel uit het dubbelconcert van Johann Sebastian Bach. Andrew Menzies en Rachel Podger, viool. En The Academy of Ancient Music, onder leiding van een van de solisten, Andrew Menzies. Daarvoor het Aurora Orchestra, onder leiding van Nicholas Collin, met hornist Nicholas Fleury. In een van de Let Us Garlands Bring delen van Gerald Finzi. En om precies te zijn was in het deel Who is Sylvia? En niet zozeer Sylvia, maar wel Inge, via de NPO Luister-app. Staat tot je beschikking, heeft geappt. Is niet mogelijk om een top 500 samen te stellen in plaats van een top 400. Er zijn toch best wel eens stukken die er nu niet inkomen en toch zeker de moeite waard zijn. Dat bedoel ik niet als klacht. Ik geniet elk jaar weer enorm van de top 400. Kan dus uitgebreid worden. Misschien een heel goede suggestie. Nemen we mee. Dankjewel, Inge. Zometeen sowieso gaan we luisteren naar de kettingreactie. En dan vraag ik weer je medewerking voor de nieuwe schakel. Maar eerst nog wat kamermuziek van Antonien Dvořák.

combinatie van harmonium, twee violen en cello inspireerde Antonin Dvořák tot het schrijven van zijn bagatellen. En dit was het vijfde bagatel, gespeeld door leden van het Praža kwartet en op harmonium Jaroslav Tuma.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek die eerder is uitgekozen door een andere luisteraar. Ja, we zijn in Babylonische sferen, niet zozeer nog de Babylonische spraakverwarring. We waren bij de hangende tuinen van Babylon. En gisteren gingen we richting het wenen, het klagen, het huilen vanwege de Babylonische ballingschap. Muziek van Johann Christoph Bach, de Lamento, ach, dat sich was es genug hätte.

Aan Babels stromen, daar zaten wij en weenden. Even vrij naar een tekst uit de Bijbel. Ja, tot veel inspiratie gediend bij vele componisten, zoals deze Johann Christoph Bach. En nu de vraag aan jou: waar is jouw inspiratie als het gaat om die muziek die we net hoorden? Laat me weten wat er moet volgen. En dan horen we dat al in dit programma om 11:30 vanochtend. Dus onze redactie gaat met jullie suggesties aan de slag. En rond 11:30 de nieuwe schakel aan de ketting. Ballingschap, huilen, misschien een heel andere richting. Je bent vrij om te kiezen en te associëren. Maar laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app. Ja, we gaan door.

Het orkest van de Scala in Milaan, onder leiding van Riccardo Chailly, in een deel uit Otto e Mezzo. Filmmuziek, voorbij een film van Federico Fellini, door hofleverancier voor die cineast, namelijk componist Nino Rota. Ja, en van Nino nu naar Nini Paganini, Niccolo Paganini. Als we het hebben over werken die de top 400 niet hebben gehaald en waar we nog heerlijk wel naar kunnen luisteren. Dankzij luisteraar Hendrik de Vries, die appt: hoi Ab, mijn nummer 401 is het eerste vioolconcert van Niccolo Paganini.

Itzhak Perlman en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Lawrence Foster. In de finale uit het eerste vioolconcert van de vioolvirtuoos, vioolduivel Niccolo Paganini. Ja, en heeft deze Paganini, deze pagan, deze heiden ooit een pact met de duivel gesloten om zo goed te kunnen spelen? Je hoort het in een van de afleveringen van de podcastserie Klassieke Mysteries. We zijn ook weer bezig met een nieuw seizoen. Je vindt het allemaal via de NPO Luister-app en ook via de site van npoklassiek.nl. Klassieke Mysteries. Nou, in ieder geval geen mysterie is wat ik nu ga laten horen. En straks wel, want dan komt er een mysterie van, ja, ik ben benieuwd of je het herkent. Maar wat nu gaat klinken is Arcangelo Corelli, oorspronkelijk voor viool, maar gespeeld door Jess Gillam op saxofoon, want het staat op het album van de week.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Ster. ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: In Via Inferno neem ik Sterrenkonijn je

0: inferno.nl.
1: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels onder water staan. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen de slachtoffers te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft wel droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Renen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
0: Klassiek. Avrotros.

blijft een van de allermooiste opnames vinden van de symfonieën van Brahms. Door het symfonieorkest van de Bayerse Omroep onder leiding van toenmalige chef-dirigent Maris Janssons. Ja, de warmte en de glans die spatten er vanaf. Ook te horen in de derde deel het Allegro Giocoso uit de vierde symfonie van Johannes Brahms. Straks muziek die je misschien als nieuw gaat beluisteren. Jawel. Kom ik zo op terug. Eerst even een beetje tot rust komen in een wiegeliedje van Eric Whittaker, Amerikaans componist. Komt ook graag naar Nederland om met ons eigen groot omroepkoor te werken, onder andere. Van hem The Seal Lullaby, het wiegeliedje voor het zeehondenjong kalfje.

0: The Seal Lullaby van Eric Whittaker. Door de Eric Whittaker Singers en Laudibus pianist Christopher Glynn. En dat allemaal onder leiding van de componist, onder leiding van Eric Whittaker.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek. Nummer 49.
0: Ja, en daarop stond dit jaar de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky gestegen dit jaar. En in deze klassieke week laat ik bekende werken horen, maar net even anders. Een frisse blik in dit geval op die schilderijtentoonstelling. Je kent hem zeer waarschijnlijk in de beroemdste orchestratie, die van Maurice Ravel. Maar er zijn nog meerdere orchestraties gemaakt. En stel je eens voor dat je in het kader van zo'n schilderijtentoonstelling naar een museum gaat waar je al 100 keer eerder bent geweest, dezelfde schilderijen hangen aan de muur. Alleen is de belichting veranderd. En ineens vallen je andere kleuren op, andere details. Je ziet nieuwe schaduwen, andere perspectieven. En misschien ontdek je wel iets dat je nog nooit eerder was opgevallen. En dat wil ik nu met je gaan doen. Want de Russische componist Sergei Gortschakov maakte in 1954 een heel andere orchestratie van die muziek van Modest Mussorgsky. Waar Ravel soms kiest voor bijna impressionistische kleuren, gebruikt Gortschakov een wat aardser, steviger palet. Andere instrumenten komen op de voorgrond en andere accenten worden zo gelegd. Bij het Oude Kasteel bijvoorbeeld hoor je zo meteen niet die beroemde saxofoon in de versie van Ravel, maar een gedempte trompet. En de zware ossenwagen, Beetlo, die bij Ravel langzaam uit de verte komt aanrollen, staat bij Gortschakov meteen met zijn volle gewicht voor je neus. En ook horen we extra muziek. Muziek die in de pianoversie er was, een extra promenade. En Ravel heeft overgeslagen, maar bij Gortschakov komt hij gewoon weer terug. Dezelfde tentoonstelling, maar dan een andere blik. En dat is misschien wel het bijzondere van kunst. Je kunt er naar precies op dezelfde manier naar kijken en toch iets heel anders zien. We gaan lopen. Ik zou zeggen, zet je oren open. We gaan kijken met onze oren. Doen we dankzij het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Kurt Mazur.

0: de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky in een keer een andere orkestratie dan die van Maurice Ravel. Die al behoorlijk op de collectieve oren is geslagen, die Ravel-versie. Dit was de versie van Sergei Korchakov, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Kurt Mazur. Ja, wisselende reacties op de NPO-luisterapp. Leuk, interessant om dat te lezen. Wouter van Breugel die schrijft, ja, hoi Ab, ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het een beetje niet heel super interessant. Er is een arrangement namelijk ook ooit gemaakt van Geert van Keulen voor het Nederlands Blazers Ensemble. Misschien is dat eens leuk om in de toekomst te laten horen. En Joyce zegt, doe mij maar Ravel, het is me een beetje te hard in beide betekenissen. Ja, en andere luisteraars zoals Emeuke en jawel, ook Isabel, die zijn weer te spreken over met nieuwe oren luisteren naar bekend geachte muziek. Ja, interessant.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Lazy Night van Eric Coates. En allesbehalve lazy is deze Thursday morning. We gaan lekker verder met de klassieken hier. Met zometeen ook nog een jubileum om te vieren. Heeft te maken met een Franse componist. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
3: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
2: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
4: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
2: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
5: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
2: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
6: Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren... is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen... kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit en er kwam veel rook bij vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werden een overleden man van 20 en spullen voor het maken van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden aangetroffen. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog bij 18 tot 20 graden, dus is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royaloperahouse.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royaloperahouse.nl.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
0: NPO Klassiek.
7: Avrotros.

Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. In muziek met zeebenen, want deze hornpipe uit The Water Music van Händel is oorspronkelijk ook een dans, een matrozendans, de hornpipe. En je moet blijven op de woelige baren. Het kan stormen, het kan ook heel kalm zijn op zee. En om die kalmte af te bidden, wordt vaak het gebed dan eeuwenlang gericht tot de sterren der zee. En dat is Maria. Ook te horen dus in die Maria Vespers uit 1610 van Claudio Monteverdi. Dit is het deel, een hymne aan die sterren der zee. Ave Maris Stella.

Collegium voor Kade Gent. La Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen in Ave Maris Stella uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Sterre der Zee, Maris Stella, ja. En dan nu naar La Mer. En dat heeft een bijzondere reden, want dat werk ging precies 121 jaar geleden, namelijk 15 oktober 1905, in première in Parijs. La Mer van Claude Debussy. Ja, en Debussy laat in deze suite de zee leven. Je hoort het water voortdurend van kleur veranderen, het licht dat over de golven strijkt, de zonnestralen die de horizon raken. En dan begint alles te bewegen, te schitteren en te bruisen. Het wonderlijke is dat Debussy aan deze muziek begon toen hij helemaal niet aan zee verbleef. Hij zat in de Bourgogne, ver van de kust, maar in zijn herinnering en verbeelding hoorde hij de zee misschien wel des te sterker. En bij die première, vandaag dus 121 jaar geleden, wist niet iedereen wat hij ervan moest denken. Misschien verwachten de Parijzenaars een herkenbare muzikale schildering van golven, wind en water. En misschien wat geluiden van zeemeeuwen. Maar Debussy schilderde niet zozeer wat de zee doet. Hij laat je voelen wat de zee is. Altijd in beweging, nooit twee ogenblikken hetzelfde. En uit die La Mer heb ik het eerste deel gekozen. De l'aube à la midi sur la mer, van de dageraad tot de middag op zee. En dat is een wonderlijke muzikale reis. Aanvankelijk, ga je zo horen, is alles nog schemerig. Diepe, donkere klanken, alsof je over een zee uitkijkt waarop de nacht nog rust. Je ziet nog nauwelijks waar het water ophoudt en de hemel begint. Maar heel langzaam komt er leven in, klinkt een beweging in de strijkers, de houtblazers laten kleine lichtflitsen horen, de kleuren worden helderder, de golven beginnen te rollen. Ja, en wat zo bijzonder is, Debussy laat de zon niet zomaar opkomen. Hij laat je bijna horen hoe het licht zich over het water verspreidt. De l'aube à midi sur la mer.

eerste deel uit La Mer van Claude Debussy vandaag in première gegaan. 121 jaar geleden in 1905 dus. En dit was het deel van de dageraad tot de middag op zee. En collega-componist Erik Satie die zei dat hij vooral het stukje tussen 10:30 en 11:15 erg mooi vond. Alsof Debussy de zonsopkomst tot op de minuut had uitgeschreven. Allemaal te volgen via deze uitvoering van de Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Dat was nog even wat meer Debussy op deze bijzondere dag. Première van La Mer, maar deze mocht er ook zijn Reverie van Debussy, gespeeld door Andreas Ottenzamer, klarinet, en José Gallardo, piano.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen en zo dus een steeds langere ketting geregen wordt. We bevonden ons aan het water van Babylon. En daar kwam water bij, namelijk de tranen vanwege de Babylonische ballingschap. Een nieuwe schakel die is aangedragen door juisteraar Eveline Jongmans. Ze schrijft, toen ik naar dat water luisterde, naar die enorme beroering en al die kolkende emoties, begon ik me ineens voor te stellen dat al dat water langzaam tot rust komt. Dat de golven gaan liggen, dat het oppervlak weer helemaal glad wordt. Ik moest meteen denken aan dat mooie Nederlandse gezegde, stille wateren hebben diepe gronden. Want ook wanneer het water stil is geworden, kan er onder dat oppervlak natuurlijk nog van alles gebeuren. Verdriet verdwijnt niet zomaar, maar misschien verandert het wel van gedaante. En zo, schrijft Evelien, kwam ik terecht bij een prachtig pianowerk van de Amerikaanse componiste Amy Beach. By the Still Waters, bij de stille wateren. En ik moest er zelf stiekem een beetje om glimlachen. Haar achternaam natuurlijk past ook nog eens wonderwel in dit verhaal. Beach, het strand. Jawel, Evelien. En we gaan er naar luisteren. By the Still Waters.

Een verstild einde van dit werk van componiste Amy Beach, Amerikaans componist By the Still Waters, gespeeld door Iseta Kanemason uit die grote muzikale Kanemason-familie. Wat mag je morgen opvolgen? Als je het al weet, laat het meteen weten via de app, de NPO Luister-app, of via de mail, deklassieken@avrotros.nl. Komen sowieso morgen rond 21:30 nog even terug op dit piano-miniatuurtje van Amy Beach.

familie. Wat mag je morgen opvolgen? Als je het al weet, laat het meteen weten via de app, de NPO Luister-app, of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Komen sowieso morgen rond 9:30 nog even terug op dit piano-miniatuurtje van Amy Beach.

0: hoorde de vioolromance van Antonin Dvorak, gespeeld door Sarah Chang en de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Placido Domingo. Wie? Jawel, ook de tenor Placido Domingo. Ook dirigent dus. Met daarbij een mooi persoonlijk verhaal van luisteraar Kitty Leusink uit Almelo. Ze schrijft erbij: wat ik gemist heb in de klassieke top 400 is mijn favoriete muziekstuk, de romance van Antonin Dvorak voor viool en orkest. Het werk kreeg ik ooit van mijn broer Theo op een cassettebandje. Het was mijn eerste kennismaking met klassieke muziek. Helaas is Theo vorig jaar overleden, maar met deze muziek leeft hij voort. Mooi.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: met Martin Fort op het orgel. Ja, en die laatste orgelloopjes. Het is alsof Martin toch nog even een ode brengt aan Mr. Bean. Als je nagaat over die tune. Maar dat is muziek van Howard Goodall. Dit was muziek van John Rutter voor The Beauty of the Earth. Vasari Singers en Jeremy Blackhouse was de dirigent. Het is donderdag, dus dat betekent verzoekmiddag in de muziekfabriek. Karim, toch?
1: Absoluut,
0: nog steeds?
1: Ja? Zeker. Ja, we gaan het weer lekker oppakken in deze week na de klassieke top 400. Dus misschien heb je nog wel iets wat er toch niet in is gekomen, of wat je is bijgebleven van vorige week. Maar ook als je gewoon wakker bent geworden met een liedje in je hoofd, stuur het met de NPO Luister-app naar deze studio of spreek het in. We hebben een prachtig antwoordapparaat hier klaarstaan. En alle verzoekjes zijn welkom.
0: Is het al eens een keer ingespeeld, vroeg me af?
1: Dat antwoordapparaat. Oh, ja? Dat je je verzoekje, ja, inspeelt. Ja. Nee, er zijn wel mensen die neurien. Vaak als ze niet weten wat het dan is. Okay. Zo van, ja, ik wil graag dit horen.
0: Een mooie neuriebrug naar de muziek die we nu horen aanzwellen. Xenia Sidorova op accordeon in Liber Tango van Astor Piazzolla. Mooie middag.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.nl.
8: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.nl.
8: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken over een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic Post NL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Zij zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic Post NL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd werd gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
7: Een hele goede middag. Van harte welkom bij deze verzoekmiddag in de week na de klassieke top 400. Misschien sudder je nog wat na op die week. Misschien heb je iets gemist in die top 400. Of wil je juist een notering nog een keer horen. Of misschien heb je gewoon een 15 oktober liedje in je hoofd. Stuur je verzoek naar deze studio. De speellijst is leeg voor de komende 2 uur. Dus je mag hem komen vullen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app en spreek gezellig in. Als je zin hebt, want ons antwoordapparaat staat zacht te snorren hier in de hoek en heeft er ook zin in. Kom maar door met jouw verzoek op deze donderdagmiddag. En oh, dat gaat goed. Het lampje knippert.
9: Dat bijvoorbeeld Erik Coats en Sleepy Lagoon de top 400 lijst niet heeft gehaald, dat snap ik nog wel. Maar de kankan van Offenbach, dat begrijp ik niet. Groet, Jeroen Wijnands.

Applaus voor de Wiener Philharmoniker. De kan-kan hoorde je van Jacques Offenbach. En Jeroen is blij. Hij appt nog even na. Er wordt hier in huis druk gedanst en mee de benen in de lucht geschopt. Zeer goed. Bram Wildeman, die heeft ook een verzoek. Wat jammer, schrijft hij, dat mijn favoriet niet in de top 400 zat. De 6 Concerti Armonici. En nog wel van een Nederlandse componist, graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Vorig jaar stond hij nog wel in de lijst. Ik blijf deze muziek promoten.

voor, luisteraar Bram, speelde het Amsterdam Barok Orchestra een concerto armonico in S van Unico Wilhelm van Wassenaar. Het is namelijk donderdag verzoekmiddag, dus zeg het maar. Welk liedje heb je onder je arm, in je hoofd, op het puntje van je tong? Laat het weten. Gebruik de NPO Luister-app of ga naar npoklassiek.nl/verzoek. Daar kan je je verzoekje ook achterlaten. Rink, die heeft dat gedaan. Bijna iedereen, schrijft hij, kent het Halleluja van Händel. Maar wij hopen eind dit jaar het Halleluja van Beethoven te zingen. Uit het oratorium Christus am Ölberge. Graag een versie in het Engels gezongen.

Halleluja, maar dan van Ludwig van Beethoven voor Rienk die dit ook gaat zingen. Het roept Händel toch ook wel in herinnering, hè? Prachtig, dankjewel Rienk voor dit verzoek. Karel, die heeft er ook een. Joejoe, schrijft hij, tot mijn plezier, hadden de Hongaarse dansen van Johannes Brahms.

weer een plek op de top 400 lijst. Het is mooie muziek waar ik altijd vrolijk van word. En het is te spelen op zoveel instrumenten. Draai je een leuke variant? Jazeker. Producer Veerle heeft voor jou uitgezocht deze klarinet variant.

Hongaarse dans nummer 7 van Johannes Brahms, door Andreas Ottenzamer op zijn klarinet en muzikale vrienden gespeeld. Frans Sonnenschein schrijft: ik zou graag iets horen van de Cubaanse componist Juan Leofigildo Brouwer Mesquida, ook wel bekend als Leo Brouwer.

0: Un día de noviembre van Leo Brouwer door Milos Karadaglic, gespeeld op gitaar. En wie weet luister je deze verzoekmiddag thuis, tijdens het werk of tijdens een klus, of wellicht op je oortjes op een buitenplaats. Hoe het ook zij, stuur je verzoek hierheen.
1: Ha Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en vergeet vooral niet dat je ook kan inspreken, hè? Met die NPO-luisterapp is helemaal niet moeilijk. Christine van 9, die heeft het zojuist gedaan. Iets uit het Zauberflöten. We gaan je zo laten horen, Christine. En we zijn druk op zoek naar dat liedje waar jij het over hebt. Nu eerst Marja. Geen verzoekje, maar een vraag. Welke muziek hoorde ik als de klassieke Top 400 werd aangekondigd? Het is altijd maar heel kort. Het is zo bekend, maar ik kan er niet op komen. Alvast bedankt. Nou, maar ja, dat begrijp ik helemaal. Het is de Symfonie in C van Georges Bizet. Bekend, misschien, maar niet per se heel bemind. Want ondanks dat dit werk dus de herkenningsmelodie is van de Top 400... heeft het zelf nog nooit de lijst gehaald. Maar de verzoekmiddag, ja, die haalt hij zeker.

zouden jullie een keer een stukje van het verhaal De Toverfluit willen spelen van Mozart? Van Mozarts muziek. En ik vind het heel leuk, omdat dat boek heb ik gekregen. En ik wil ook iets weten hoe de muziek klinkt. Groetjes, Christine.

voor Christine van Negen. Dit stukje uit de Taubenfleuten van Mozart, waarbij de hofdames een slot op de mond van Papageno plaatsen, omdat hij heeft gelogen. Wat ontzettend leuk dat je daar een boek van hebt, Christine. Het is ook echt een klassieke hit. Stond vorige week op nummer 38 in onze klassieke top 400. Wally de Lang appt. Waar ik blij van word op deze prachtige zonnige dag is dat ik voor het eerst sinds een knieoperatie van 5 weken geleden weer mag autorijden, waardoor ik boodschappen kon doen voor mijn jarige dochter die vanavond met man en zoontje Mosi bij me komt eten. Wat me extra vrolijk stemt is dat ze mij vorige week als oma op een bijzondere manier verrasten dat er een tweede kleintje op komst is. Hij, zij, was dan nog wel niet groter dan een bosbes. Inmiddels is hij, zij, al uitgegroeid tot een zoete kers. Graag een prachtig wiegelied waarmee we ook te zijner tijd de kleine zullen verwelkomen.

Jelena Stojkovic speelde een berceuse, een wiegelied van Dora Pejacevic. Speciaal voor Wally op een zeer goed herstel en veel familieplezier. Carla Bij, die stuurt via npoklassiek.nl/verzoek. Ik wil graag het Kyrie uit de Missa Criolla van Ariel Ramirez aanvragen. En zo de familie Pieters verrassen, die gisteren op 14 oktober 60 jaar getrouwd waren. Het zijn hele lieve mensen. Ze hebben het hart op de juiste plek en zijn bereid om anderen te helpen. Ook al zijn ze op hoge leeftijd.

José Carreras, Domingo Cura op slagwerk. En je hoorde Kyrie et Missa Criolla van Ariel Ramirez voor de familie Pieters. Johan schrijft, herfst, Vivaldi. Die Antonio was wel een slimme rakker. Die dacht, als ik nou iets met de seizoenen doe, dan voelt men zich toch minimaal 4 keer per jaar aangesproken door mijn muziek. En gelijk had hij zeker op zo'n mooie herfstdag als vandaag. En het is gewoon steengoede muziek. Een evergreen in de herfst. Net wat we nodig hebben.

Violist Duilio Galvetti bij I Barocchisti. Ze speelde het derde deel uit de herfst van Vivaldi. En Corrie Burger, die heeft ook een verzoekje. Misschien zou je het thema van de jaren 70 BBC-televisieserie The Oneida Line kunnen draaien. Nostalgisch.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
2: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
3: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
4: €676,48. Dat was even schrikken.
3: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
5: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
3: Pointer. Vanavond om 20:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royaloperahouse.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
6: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royaloperahouse.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. En in totaal zijn deze maand 6 schepen geraakt. Zeker 20 bemanningsleden zijn daarbij gedood of vermist geraakt. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky van Oekraïne was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in het hele land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week.

0: tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. En die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs leverde chipmachinemaker ASML ten opzichte van gisteren flink in. Wielerploeg Picnic Post NL herkent zich niet in het beeld dat er een angstcultuur zou heersen. Renners en oud-renners spreken van een onveilige werksfeer. Wie kritiek heeft, wordt afgestraft, zeggen ze tegen de NOS. Picnic Post NL neemt de verhalen serieus, zeggen ze, en stelt een onderzoek in. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later meer bewolkt en regen en dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
6: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
7: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
7: Donderdag, verzoekmiddag.
12: Jazeker, nog een uur lang zijn het luisteraarswensen die de klok slaan in deze muziekfabriek. Lunchen op klassiek en die klassieke muziek uitwisselen. Dat is het idee. Dus zeg het maar, de NPO Luister-app staat tot je beschikking. Als je inspreekt, bereik je zo ons antwoordapparaat. En ik lees in die app, Martin, hij schrijft, door de kanon van Pachelbel heb ik klassieke muziek leren kennen. En hij stond in de klassieke top 400. Hoera! Heel graag de kanon.

Leila Shayeg op viool met La Centifolia speelde de canon van Pachelbel. En Martin die vroeg dit aan. Die zei ook, ja, stond in de top 400. Ja, stond niet zomaar in de top 400. Stond echt op nummer 92. Hè? Dus flink hoog. Karel Major, die stuurt via npoklassiek.nl/verzoek. Scarlatti, te weinig gedraaid. En toch een van de meest sensuele, ja, erotiserende componisten. Hij versierde zijn koningin leerlingen met zijn composities. Oh ja, inderdaad. Hij was verliefd op zijn leerling, die later een koningin werd. Herinner ik me ook. Nou, Karel, een stukje sensuele Scarlatti dan.

0: pianiste Marasha Arodaki speelde Scarlatti. En luisteraar Adrie heeft het antwoordapparaat ingesproken. Even afluisteren.
1: Een beetje troost heb ik wel nodig in deze dagen. We hebben kunnen genieten van een prachtige top 400. Maar het was toch wel heel erg jammer dat de Abendzegen uit Hänsel und Gretel het niet heeft gered. Het was het liedje dat mijn moeder zo vaak van mij zong als ik naar bed ging. En dat alweer zo'n dikke 70 jaar geleden. Misschien wil je het in de muziekfabriek laten horen. Weet dat ik er in ieder geval heel erg blij van zou worden. Mocht het lukken, dank je wel alvast.

troost voor Adrie. Dank voor je mooie bericht, Adrie. Je hoorde de abendzegen van Engelbert Humperdinck uit zijn Hänsel und Gretel. Ella appt, goedemiddag. Zou je alsjeblieft wat Franse harpmuziek kunnen spelen van Alfons Hasselmans? Wij zijn onderweg naar Parijs voor mijn verjaardag. Alvast bedankt.

Florale Sacchi speelde La Source van Hasselmans op haar harp. Ella, alvast een hele mooie, fijne verjaardag in Parijs. Loet van Vreumingen, Apps. Ik begreep dat Robert Schumann vorig jaar maar 1 keer in de top 400 stond. Dit jaar 3 keer. Dat kan toch niet? Vandaar Schumanns meesterlijke pianoquintet als luistertip

Piano Quintet. Robert Schumann. Het tweede deel hoorde je gespeeld door Lijf Over Ansnes op piano bij het Artemis Quartet. Corrie de Ridder, zij appt, is er een kans dat jullie Gibt mir meinen Jesum wieder uit de Matthäus kunnen draaien? Als het kan, de uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging. Vergeet Erbarme Dich en andere topstukken. Die vioolsolo's in dit stuk gaan dwars door je heen, zo mooi. En vooral in deze uitvoering swingen ze de pan uit. Swingen met Bach, wat wil een mens nog meer?

0: Gibt mir meinem Jesum wieder van Bach uit zijn Matthäus. Je hoorde de Nederlandse Bachvereniging.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
0: Donderdag, verzoekmiddag. 1:01, nog 29 minuten lang. Verzoekmiddag, even een blik in de NPO Luister-app. Henne heeft een pianostuk gevonden, perfect om bij te leren. En Linda, die heeft dan weer muziek, perfect voor iedereen die net uit een middagdutje wakker wordt. Maar nu eerst Leontien. Zij schrijft: wat ontzettend zonde dat Louise Farrank niet meer in de

veel Zuid speelde het openingsdeel uit de derde symfonie van de Franse componiste Louise Farrenc. Henne Ebt, mijn verzoek is het nummer The Promise van Nayan Samuel. Dit pianostuk geeft je het gevoel dat je mee wordt gevoerd en dat je het allemaal op je af laat komen. Perfect voor bij het leren.

leermuziek van Hannah. The Promise, Nayan Samuel. Karin, die je stuurt via de mail. Wat leuk dat jullie als hit van de week Guillaume de Machaut eens uit de kast hebben gehaald. Ja, met die douce dame Jolie. Maar ik vind het wel merkwaardig, schrijft Karin, dat jullie steeds dezelfde opname gebruiken. Namelijk van Chanticleer. Wat vinden jullie van deze?

dit is ook een heerlijke uitvoering, Karin. Dankjewel. La Morra met Douce Dame Jolie, onze muziekfabriek hit van deze week. Linda schrijft van Philip Rosschiger graag Lullaby to Wake Up With. Voor iedereen die op deze prachtige herfstdag van een middagdutje heeft mogen genieten. Een tedere en vriendelijke wakkerwording toegewenst.

Oh, lullaby to wake up with. Ja, het gaat als een speer, hè, die tijd op de donderdag verzoekmiddag. We zijn alweer bij het laatste verzoekje van Sam. Die schrijft, ook ik ben aan het studeren. En dan luister ik altijd graag naar dit nummer. In the Hall of the Mountain King. Uit Peer Gynt van Grieg krijg ik altijd veel energie van.

0: zou jij hier ook op kunnen studeren, Sander?
1: Nee, maar dit was toch wel zo'n rave-hit uit de jaren 90?
0: Ja,
1: zo'n Terror Squad CD of zo,
0: Thunderdome of zo? Ja, oh, ik denk meer aan het jaren 60 nummer van...
1: Nee, dit was echt in de jaren 90. Weer. Beukte dit bij mij in de buurt uit de speakers.
0: Oh ja, maar niet onder je schoolwerk.
1: Nee, zeker niet.
0: Hé, wat ga je draaien? Even één klein dingetje.
1: Bach, watermuziek.
0: Hè? Watermuziek?
1: Ja, je zei een klein dingetje, dan zeg ik Bach, watermuziek.
0: Bach, Beek. Oh ja, tuurlijk.
1: Nee, aftanktrols. Was het genoeg hette.
2: Voor ons.
3: Zo. De stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?

0: pas het zelf aan.
1: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera-house.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera-house.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot een militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico zijn voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS, in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse producten te verlagen. Harry Lafrijse is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. En 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijse ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
7: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep
11: Max.
12: Vandaag in 1880 werd het laatste stopcontact gemonteerd en toen was hij af. De Dom van Keulen kostte 600 jaar bouwen, maar men maakte af wat men begon. Dat is niet dom, dat is heel slim.
4: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, ik heb bereik. Ja, dat zoiets werd er gezegd op 15 oktober 1880... toen ook de wifi werd aangezet in het Dom van Keulen... na 600 jaar bouwen. Op en af, het was een lastige geschiedenis... maar uiteindelijk staat er dat prachtige gebouw... wat je nu ook vanuit de trein en vanuit de auto ziet stralen. Het WDR Symfonieorkest. WDR zit in de schaduw van het Dom, vlak ernaast in Keulen... onder leiding van Günter Wand... met een deel uit de 6e symfonie van Schubert.
1: De bestemming.
0: Ja, mijn lunchbestemming was in de zon op het Jan Slachterplein... met een lekker broodje en fijn gezelschap. En ja, toen dacht ik wel, ja als luisteraar... kunnen natuurlijk deze dag op allerlei manieren ervaren. Misschien zit het mee, misschien zit het tegen. Nou, ik hoop dat de komende uren muzikaal iets langskomt... waarvan je zegt, fijn dat ik dat vandaag heb meegekregen. En we gaan op zoek naar de bestemming. De hints van vandaag zijn Klaas Compaan, Ellie Lust en Aha. Afkorting, aha. Wat is de bestemming dan? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Klaas Compaan, Ellie Lust, aha.

Het Chimaira Trio speelde muziek van Max Broeg, geboren in Keulen in 1838. Ma was sopraan, pa had het hoogste woord bij de politie. Het resultaat was dus Max, een rechtschapen componist, die onder meer deze stukken voor piano, klarinet en altviool schreef, zijn opus 83. En ja, dat is ook de Broeg van het beroemde vioolconcert, maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over het tranen. De tranen misschien wel van schippers die zo graag stroomafwaarts over de IJssel willen varen. Maar ja, het mag weer niet. Ach, dass ich Wassers genug hätte, is een lamento van Johann Christoph Bach. Dat ik maar water genoeg zou hebben om te kunnen huilen. Altijd maar huilen, daarover zingt Magdalena Kozena.

0: Ach, dass ich was es genug hätte. Muziek van Johann Christoph Bach, Musica Antiqua Köln dus, speelde. En Magdalena Kozjena, ze zong. Ach, dat ik water genoeg had in mijn bovenkamer. En dat mijn ogen tranenbronnen konden zijn. Zodat ik dag en nacht mijn zonden kon bewenen. Poeh, wat een vrolijk verhaal. Man bij het hond vraagt zich af, wanneer heeft u voor het laatst uw zonden beweend?
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Felix Mendelssohn was er op dat moment waarschijnlijk helemaal niet meer bezig. Hij was nog maar 13 jaar oud, vol van de muziek. Het stroomde letterlijk uit hem, dus niet als tranen, maar gewoon als muzieknoten. En het leverde in 1822 dit vioolconcert op met Isabelle van Keulen.

Het brugklasconcert van Felix Mendelssohn, althans hij schreef het in de brugklas leeftijd. 1822 was het op dat moment. Isabelle van Keulen op viool bij het Nieuw Sinfoniette Amsterdam onder leiding van Lef Marquise. Ja, toch even over Keulen gesproken nog. Daar gaf vorig jaar juli Anna Lapwood een concert. Nou, dat hebben ze geweten daarbij de Dom. Rijen dik voor die kerk. Niet iedereen kon er zelfs bij zijn. In allerijl is er nog een extra concert gegeven. Het werd een hele toestand. En het gaf aan hoezeer Anna Lapwood in Orgeland de megasterrenstatus heeft bereikt. 23 januari aanstaande heb je weer een kans om haar mee te maken dan in de Kölner Philharmonie. Ik lees op de website nu al zeer beliebt, hohe Nachfrage für dieses Event. Dus als je erbij wil zijn, snel naar annalapwood.co.uk. Dit is Anna met haar koor in Cambridge, On the Nature of Daylight.

oorspronkelijk een aria uit Il Giustino van Vivaldi en hier bewerkt voor de klarinet van Martin Frust bij Concerto Köln na orgelklanken. En die maakte toch wel wat los bij luisteraars op verschillende plekken in dit land. Je hoorde On the Nature of Daylight door Anna Lapwood, muziek van Max Richter. Het orgel raakt me zoals ik dat nog nooit heb meegemaakt. Prachtig, hogere, schelle orgelklanken, daar word ik zenuwachtig van, maar dit is magistraal. Lekker goede basnoten, had dus een luisteraar uit Oud-Rijswijk. En Neline van Erkel, die appt op hetzelfde moment: lekker die lage orgelklanken, ik reset er goed op. Is dat nodig? Yes, nog 3 huwelijken sluiten dit jaar en dan winterslaap. Al dus Neline, de veelgevraagde babs uit het noorden des lands, weet ik uit betrouwbare bron. Sterkte nog even, Neline. En over die winterslaap gesproken, belle nuit, aux nuits d'amour. Offenbach, geboren in Keulen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer.
1: Klassiek. Deze week. De Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was. Maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's. Ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
6: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
5: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
6: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
7: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
9: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de Vierde. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
10: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
11: €676,48. Dat was even schrikken.
10: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
12: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
10: Pointer. Vanavond om 9:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn en daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer. Zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. Het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
5: €676,48. Dat was even schrikken.
4: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
6: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
4: Pointer. Vanavond om 20:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
11: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
10: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al.
12: Het is er al.
11: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, Frontlinie.
13: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je

0: theater. Ga naar viainferno.nl.
1: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
3: Ja.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

Ja, goedemiddag. Welkom, nog steeds welkom bij Maatwerk Muziek van Henry Purcell door de Academy of Ancient Music. De ouverture Abdelazar of Abdelazar werd bekend ook door een ander muziekstuk, The Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. Dat stuk ging in première op 15 oktober 1946, een paar eeuwen na die muziek van Purcell. Maar ja, die Young Persons, die moeten wel oordopjes in doen, want Britten die heeft Purcells noten voorzien van een dikke turbo.

0: de bestemming.
1: Ja, maar we moeten toch altijd zo alles sneller en harder en meer worden tegenwoordig. Wat is er mis met Purcell? Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Om eens af te zijn van die moderne fratsen. De hints zijn Klaas Compaan. En Klaas met AE en Compaan ook met AE. Klaas Compaan. Ellie Lust en AH. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Klaas Compaan, Ellie Lust, AH.

En ook dit staat op het album van de week op nporklassiek.nl gratis te beluisteren. Het spectrum is breed van saxofoniste Jess Gillam. Dit was Tribute to Sidney Bechet. Geweldig swingend feest. Ja, verrassend. Nu even een cooling down met het Groningen Guitar Duo. Dat is een periode dat er heel veel cd's uitkwamen in de jaren 80 en 90... met gitaarduo's, trio's en kwartetten. En dit is een exponent ervan. Pavan van Ravel door deze Groningse gitaristen.

0: Hoe puur wil je het hebben? Sabine de Viel zong Magnesu was für Seelenwee van J.S. Bach met luid Thomas Dunfor. En deze Thomas werd ook wel de ware Eric Clapton van de luid genoemd door Kate Bolton van BBC Magazine. Dus Kate is zeg maar de ware Merlijn Kerkhoff van de Britse vakpers. Een mooie vergelijking. Daarvoor het Groningen gitaarduo met de Pavane van Maurice Ravel.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En muziek voor het slapen gaan, dat kan een goede keuze zijn als een kind wat lastig in slaap komt. Ik heb er zelf goede ervaringen mee met cd'tjes aanzetten voor onze kinderen. En dat varieert van Radiohead en Spinvis tot allerlei vage orkestbewerkingen van popklassiekers. Je kan van alles proberen. Claude Emma, zo heet het dochtertje van Claude Debussy. En ja, Debussy was componist, dus schreef hij een suite voor zijn dochtertje. Voor Chouchou, zoals ze ook wel werd genoemd. Het was natuurlijk wel duidelijk dat Debussy wist wat jonge kinderen fijn vonden. Dus de speelkamerattributen zijn verwerkt in het stuk. Maar het is ook een soort verwerking van zijn eigen onschuldige jeugd. En die klinkt zo.

En Claude Debussy kan opgehaald worden vanuit Smallland. Children's Corner Orchestra Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit speelde deze muziek. En er kwam een leuke reactie binnen van Leila van Eindsbergen. Die zegt, wauw, blijkt op mijn favoriete videogame soundtracks, The Legend of Zelda, Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, nog veel meer weg hadden van Debussy dan ik dacht. Zo klinken die scores. En Leila zegt, ja, delen van Debussy's stuk zou je zo ook in die spellen kunnen zetten. Heel leuk om te horen. Ja, het is een prachtige wereld aan muziek, ook voor videogames. Het leuk om te vertellen, op vrijdag 13 november is de allereerste NPO Klassiek videogame muziek top 50. Ja, dat wordt een enorm feest in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En sowieso wil je meer weten over game muziek? Kijk dan eens op de Instagram pagina van NPO Klassiek. Dan leg ik het een en ander uit.

0: de duif. Je mag het een vredesduif noemen of de duif die paus Gregorius ooit influisterde. Welke mooie melodieën er beschikbaar waren om te zingen. Dit was de duif van Vasil Sai met het ensemble Spark. En daarvoor introit dus een Kyrie uit het Requiem van Duruflee door de Gents met organist Erwin Wiersinga. Ondertussen kijk ik op een schermpje met een Zoom-verbinding naar het huis van collega Pieter van Nes. Pieter, wat ben je allemaal aan het doen, joh?
1: Hey Sander. Ja, de herfst die is inmiddels echt begonnen. Dagen worden korter, winterjassen mogen weer uit de kast. Dus ik dacht, laat ik ook op zolder maar eens gaan kijken naar de kerstspullen waar die liggen.
0: Rommeltuin.
1: Zie je de kerstballen, de lichtjes. Ik zie een piek.
0: Een euro.
1: Deze voet van de kerstboom. Ik mis alleen één ding. Een kerstlied. De tekst is er al. Die is geschreven door de geweldige tekstschrijver Jurriaan van Dongen. Maar er ontbreekt dus nog een melodie. En ik wil dus ook aan jouw luisteraars vragen om een melodie te bedenken bij die tekst. Wij gaan de beste melodie selecteren en dat wordt dan gezongen, dat is natuurlijk ook wel te gek, door het Groot Omroepkoor. En in de week rond kerst is dat dan te horen op NPO Klassiek. Kijk dus even op npoklassiek.nl/deochtend hoe je precies mee kunt doen en waar het allemaal naartoe mag. En dan zie ik al die inzendingen met heel veel plezier tegemoet.
0: Nou, jongen, dat is hartstikke leuk huiswerk, mensen. Componisten in spe, ga naar npoklassiek.nl/deochtend en schrijf mee aan die nieuwe kersthit.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royaloperahouse.nl.
9: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
8: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royaloperahouse.nl.
10: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt, te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. De Franse president Macron wil dat Europese NAVO-landen meer zelf doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn en daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer nog, zon, later wat meer bewolking bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
2: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
0: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
3: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
4: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
5: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
7: En wat houdt maatwerk dan in?
8: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De getemde fakes, zo heette deze ouverture. Nou, het klonk alsnog behoorlijk brusk. Muziek van Johan Wagenaar, die soms zelf ook moeilijk te temmen was als die aan het orgel gezeten was. Hij speelde wel eens orgel in de Dom in Utrecht, Domkerk. En dan zei de dominee van Johan, ja, zo kan hij toch niet preken na al dit orgelgeweld. En ik vraag me nog steeds af of de predikant het dan helemaal positief of helemaal negatief of 50-50 bedoelde. Ik weet het niet. Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Anthony Hermes.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. En als je die plaats raadt, voor 16:45 maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En het is vandaag donderdag, dus vanmiddag horen wij wie hem wint. En misschien ben jij dat wel als je zo meteen nog meedoet. De hints zijn Klaas Compaan. Klaas, C-L-A-E-S, Compaan, A-E-N, Ellie Lust en AHA. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of maatwerk@omroepmax.nl. Klaas Compaan. Ellie Lust. Aha.

even uitademen. De mensen van het Ferio Saxofoon Quartet, die zullen nu al very out of breath zijn geraakt van deze vele Bachnoten. Italiaans concert, oorspronkelijk voor klaverzimbel, hierdoor saxofoons gespeeld. Deze noot heb ik vroeger wel degelijk geprobeerd in te studeren voor een toelating aan een conservatorium. Nou, je merkt, ik zit hier, dus het is niet gelukt. Het is wel degelijk erg leuk om te spelen, ook al is het maar recreatief. De tijd vliegt, dat is alweer 15 jaar geleden. Dit is Il Tempo, de tijd van Emilio de Cavalieri.

0: Pianiste Beatrice Rana, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Nou, hij leidde hier helemaal niks, maar ik ben zo gewend. Hij is dirigent, maar hier was die pianist samen aan de piano in een van de Beelden aus Osten van Robert Schumann. Na Il Tempo, De Tijd Vliegt, gezongen door Theresa Kroonthaler en haar band. Maar de muziek was hartstikke oud en van Emilio de Cavalieri.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, net nog aan het klavier en nu alweer op het podium. Stokje in handen, Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Yannick Nézet-Séguin in het Hobo-concert in C-klein van Cimarosa. Met klarinetist Andreas Ottenzamer.

Hobo-concert in C-mineur met een happy end, want het laatste akkoord was majeur. En dan schijnt de zon in de muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin, in dit Hobo-concert gespeeld door Andreas Ottenzamer. Die dacht, bekijk het maar, ik speel het gewoon lekker op mijn eigen klarinet. En het klonk prima. Net zo mooi. De Zwaan. We gaan een Zwaans blokje doen, muziek van Saint-Saëns. En daarna een deel uit Schubert's Schwanengesang.

Hobo-concert in C-mineur met een happy end, want het laatste akkoord was majeur. En dan schijnt de zon in de muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin, in dit Hobo-concert gespeeld door Andreas Ottenzamer. Die dacht, bekijk het maar, ik speel het gewoon lekker op mijn eigen klarinet. En het klonk prima. Net zo mooi. De Zwaan. We gaan een Zwaans blokje doen, muziek van Saint-Saëns. En daarna een deel uit Schubert's Schwanengesang.

En zo is maatwerk net het echte leven. Alles komt voorbij. Net een majeur slot in dat Hobo-concert. En hier was het ook behoorlijk mineur. Want deze hoofdpersoon is zijn geliefde verloren. Kijkt naar een portret en beweent wat er is gebeurd. Ihr Bild uit Schwanengesang van Schubert. Gezongen door Benjamin Appel met James Bayeux aan de piano. Na De Zwanen uit het dierencarnaval van Saint-Saëns door Sekou Kenny Mason en Vrienden uit Birmingham.

0: de bestemming.
1: Klaas Compaen, Ellie Lust en Aha, dat waren de hints van vandaag. Dagfinalist is geworden Jaap ten Hertog. Die schrijft al bij de naam van Klaas Compaen, de zeerover, wist ik het. Oostzaan is de bestemming van vandaag. Ellie Lust woonde op nog geen 150 meter achter mij. Kijk eens aan. Het eerste winkeltje van Albert Heijn was hier in Oostzaan. Ik haalde daar vroeger mijn boodschappen. Ja, waarschijnlijk niet vroeger als in de 19e eeuw, maar goed. Je snapt het al, ik woon al mijn hele leven in Oostzaan, zegt Jaap. En wie nou denkt, wie was die zeerover Klaas Compaen? Nou, een flinke jongen. 350 schepen roofde meneer leeg. Vond hij zelf ook knap, want hij gaf zichzelf de bijnamen Neptunus en Koning van de Zee. Bescheidenheid was hem vreemd. Wie wint de weekprijs? Nou, Bastiaan Schouten, Livia Verstegen, Onno Huiperts en Jaap ten Hertog waren de dagfinalisten. Computer. Wie? Oh wie? Krijgt die hoofdtelefoon.
0: Livia Verstegen.
1: Livia, gefeliciteerd met ruisvrij muziekgenot. En de rest volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan naar de markt.

Dit lijkt me een verklanking van een supermarkt vlak voor kerst of voor Pasen of zo. Drukte. 15 oktober 1865 werd Albert Heijn geboren, deze ondernemer. Echt een geboren ondernemer in Oostzaan. Zijn kruidenierswinkel was daar ook gevestigd. En die winkel is nu een museumstuk geworden van de Zaanse Schans. Dus het winkeltje is denk ik een beetje verplaatst. De muziek was De Markt van Shostakovich. Hierna podium met Hans Hafmans in Matuk nog het laatste woord aan AFTA van der Heijden. Die zei, denkend aan Nederland zie ik gele treinen onbeweeglijk in eindeloos laagland staan.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Dirigent Yuta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
8: Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.nl.
9: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
8: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.nl.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan nu terug, omdat volgens hem veel mensen zoiets niet willen zien. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er nu eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking, het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kijk in oktober naar Metso voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Metso is onder andere te zien bij Ziggo.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
7: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
6: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
7: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Frontlinie.
8: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie.

0: Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
1: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
3: Welkom bij Podium, donderdag 15 oktober. Met vandaag onder meer in de uitzending sopraan Martina Arroyo is op 90-jarige leeftijd overleden, een van de invloedrijkste Afro-Amerikaanse zangers van haar generatie. Cultuurprogramma's staan onder druk bij de publieke omroep. Grote zorg hierover worden geuit in Trouw en de Groene Amsterdammer. De film Yuri over de jong gestorven meesterpianist Yuri Egorov draait nu in de bioscoop. Straks een greep uit de eerste recensies.

Vals Allemande, een Duits walsje uit Carnaval, pianocyclus van Robert Schumann, pianist Yuri Yegorov. De film Yuri draait dus nu in de bioscopen. Later vandaag de recensies. Martina Arroyo is op 90-jarige leeftijd overleden, een van de belangrijkste sopranen van haar tijd. Ze behoorde tot de eerste generatie Afro-Amerikaanse zangers die grote internationale successen boekten in de operawereld. Martina Arroyo vertolkte vaak rollen in opera's van Verdi. Vanaf 1958 was ze verbonden aan de Metropolitan Opera in New York, eerst in de kleinere rollen. Een paar jaar later zong ze voor het eerst een grote rol, toen ze plotseling als Aida moest invallen. En het werd een van haar signature rollen. Ze nam ook afscheid van het operatoneel decennia later als Aida. Naast Verdi zong ze veel Mozart, Puccini en Wagner. Martina Arroyo was een aantal keren te gast in Nederland. In de jaren 60 zong zij een programma met allerlei aria's. Bij de Nederlandse Opera Stichting zong ze in de jaren 80 in Tosca van Puccini. Een andere signature role van Martina Arroyo was Leonora in La Forza del Destino van Giuseppe Verdi. Hier zingt ze.

0: Wat een stem, wat een kracht en wat een pracht. Martina Arroyo in Pace, Pace, mio Dio. Uit La Forza del Destino van Giuseppe Verdi. Royal Philharmonic Orchestra, Lamberto Gardelli. Ze is nu op 90-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse ster Martina Arroyo. 16:15, tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard.
1: De meeste files staan op dit moment in het midden en zuiden van het land. En op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 richting Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn ben je 40 minuten langer onderweg. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file met een uurtijdsverlies. Daarna de A27 richting Breda, voor Werkendam 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein rijdt het langzaam en daar ben je een half uur langer onderweg.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Folias y Glosas, Legacies of the Spanish Golden Age. Een recent verschenen album door het ensemble Concerto Scirocco van artistiek leider Giulia Giannini. Muziek uit de Spaanse Gouden Eeuw. Hier hoorden we Diego Ortiz, Spaans componist onder meer in een ricercada, variaties op La Folia, geliefd muzikaal thema, waardoor talloze componisten op werd gevarieerd. Nieuwe plaat sluit aan bij het album van de week, want ook de Britse saxofonist Jess Gillam gaat met La Folia aan de haal, samen met muzikale vrienden, op dit album van de week.

Naar de vioolsonate La Follia van Arcangelo Corelli, saxofonist Jess Gillum en vrienden. NPOklassiek.nl, daar kun je hem deze week beluisteren, album van de week. Dat de Nederlandse publieke omroep de NPO vanaf volgend jaar moet bezuinigen, is langere tijd duidelijk. Ook de NTR krijgt het zwaar te verduren. Op deze zender verantwoordelijk voor programma's als Avondconcert, Discotabel, NTR Zaterdagmatinee, Opera Live en ook dit programma Podium. De toekomst van deze programma's staat nu op het spel. Dat zit zo. In de nieuwe mediawet moet taakomroep NTR fuseren met de NOS. In deze fusie is geen ruimte meer voor kunst en cultuur. De nog te vormen omroephuizen zouden die cultuurprogramma's van de NTR moeten overnemen. Maar of zij dat willen, is zeer de vraag. Er komt nu aandacht voor deze kwestie in de geschreven media. Jacqueline Oskamp schrijft in De Groene Amsterdammer: het conceptwetvoorstel roept veel vragen op, vooral over de uitvoering. Hoe wordt voorkomen dat de expertise van de huidige NTR-medewerkers verloren gaat? En hoe wordt gecontroleerd of de omroephuizen daadwerkelijk een serieuze kunstprogrammering leveren? Volgens de minister zou cultuuraanbod, citaat, zich niet goed verhouden tot de ongebondenheid van de NOS en zou daarom door andere omroepen opgepakt moeten worden. Jacqueline Oskamp reageert in De Groene: staat hier in ambtelijke taal dat kunst een linkse hobby is? Kunst is er voor iedereen, links en rechts, en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Kortom, kunst en cultuur is de kerntaak van een onafhankelijke publieke omroep. In Trouw deed Camille Jansen, componist der Nederlanden, gisteren een oproep: de angst dat deze programma's verdwijnen is niet voorbarig. Dit is het moment waarop we het wetvoorstel nog kunnen beïnvloeden. En ieder kan tot 23 oktober reageren op het wetvoorstel in de zogenoemde internetconsultatie. Een link staat op onze site npoklassiek.nl/podium. Dit is het Leon Coro kwartet, deels Nederlands kwartet, met de nieuwe plaat Langzamer Satz van Anton Weber.

Langzamer Zats van Anton Webern, door het Leon Coro Quartet, album van begin dit jaar, Out of Vienna, van het veelbelovende Leon Coro Quartet met de Japans-Nederlandse altviolist Mayu Konoe in hun midden. Out of Vienna is genomineerd voor een Edison in de categorie Kamermuziek. Volgende week maken we in Podium de winnaars van de Edisons bekend. En er is nog meer nieuws rondom het Leon Coro Quartet. Want de Royal Academy of Music in Londen heeft bekendgemaakt dat het Leon Coro Quartet de Nina Drucker Quartet Fellowship ontvangt. Mondjevol. Zijn driejarig programma ondersteunt jonge strijkkwartetten in het begin van hun carrière. Het Leon Coro Quartet kan met het fellowship concerten geven binnen en buiten de Royal Academy of Music. Gaat kamermuziekles geven aan studenten. En het kwartet treedt samen op met de studenten. Mooie kans voor het Leon Coro Quartet.

gebaseerd op Hongaarse volksmelodieën, Ruralia Ungarica van de Hongaar Erne Dohnányi. Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz, geleid door Michael Francis.

recente album met orkestwerken van de Hongaar Dohnányi, waaronder ook zijn zelden uitgevoerde tweede symfonie. Moeten we toch een keer op terugkomen. Het is 17:50, NTR Podium. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat dirigent, koorleider, organist en klavicinist Carl Richter werd geboren. Hij was een van de grote Bach-interpreten van zijn tijd, al worden zijn interpretaties vandaag de dag toch als ouderwets ervaren. In de jaren 50 werd hij benoemd tot kantoor van de Sint-Markuskerk in München, en daar richtte hij zijn Münchener Bach-koor en orkest op. Als Bach-dirigent werden zijn uitvoeringen omschreven als krachtig en monumentaal. Carl Richter. Ook als organist en klavicinist maakte hij snel naam. Geen concert van hem was hetzelfde. Hij wilde de muziek altijd op een nieuwe manier en met een frisse blik benaderen. En deze plaat geldt nog altijd als legendarisch solo werken voor orgel van Johann Sebastian Bach. Organist Carl Richter.

Paul Richter. Ook als organist en clavecinist maakte hij snel naam. Geen concert van hem was hetzelfde. Hij wilde de muziek altijd op een nieuwe manier en met een frisse blik benaderen. En deze plaat geldt nog altijd als legendarisch solo werken voor orgel van Johann Sebastian Bach, organist Paul Richter.

Uit de tweede trio-sonate van Johann Sebastian Bach, organist Karl Richter, generatie geleden. Hij was een van de pioniers, groot liefhebber en kenner van de muziek van Johann Sebastian Bach. Vandaag precies 100 jaar geleden geboren. Het is 5:15. Dit is Podium.

Scherzo uit de vijfde symfonie van Antonín Dvořák. Je hoort hem bijna nooit. Londen Symfonieorkest hier onder leiding van Witold Rowitschki. Maar hij klinkt wel in Nederland binnenkort. Want het festival Dag in de Branding gaat morgen van start in Den Haag. Componist Calliope Tsoupaki is gastprogrammeur dit jaar. En zij presenteert een waaier aan nieuwe muziek. Het festival opent met het residentieorkest. Zij ontvangt zelf trouwens, Calliope Tsoupaki, de Johan Wagenaar componistenprijs. Er staat veel hedendaagse muziek op het programma, maar ook oudere muziek, zoals deze, vijfde symfonie van Antonín Dvořák. Het avondconcert is erbij en op dinsdag 20 oktober, volgende week dinsdag, is het concert te horen op deze zender. Zaterdag en zondag, festival Dag in de Branding op diverse locaties in Den Haag. 300 jaar oud is het Vater Müller-orgel in de Oude Kerk in Amsterdam. Dat wordt zaterdag gevierd met een orgelmarathon. Vanaf 10 uur bespelen 8 organisten achter elkaar het Vater Müller-orgel, een van de best bewaarde historische orgels ter wereld. 'S Avonds is de afsluiting met het werk Hype Inflation van de Zweedse componist en organist Hampus Lindwall. Hij combineert elektronische muziek met de klanken van het orgel zelf. En Lindwall brengt zelf de première. Zaterdag orgelmarathon in de Oude Kerk, hartje Amsterdam. Nog een marathon. Zaterdag en zondag is de eerste Mazurka-marathon in Leiden. Jonge pianotalenten hebben speciaal voor deze gelegenheid de Mazurkas van Chopin ingestudeerd. En de Nederlandse pianopedagoog Clara Biermas geeft masterclasses aan de jonge pianisten zaterdag en zondag vanaf 9:30 ochtends in de concertzaal van pianohandel Emiel van Lenen in Leiden. Deze muziek dus.

Een mazurka van Frédéric Chopin, meesterpianist hier, Piotr Andrzejewski. Veel Chopin dus in Leiden komend weekend. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Tot zo, na het nieuws van 6 uur.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nplklassiek.nl/top400.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Kijk in oktober naar Metso voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Metso is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
7: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hartmuseum. In Amsterdam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. Ja, 21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De overstromingen in Istanbul hebben een derde leven geëist. Er worden 4 mensen vermist. Vanwege de extreme regen hebben de autoriteiten bijna 10.000 hulpoproepen gekregen. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul zijn dicht. De komende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Volgens president Zelensky gebeurde dat met opzet. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Inmiddels is de satellietverbinding weer terug. Nederland en Frankrijk zijn in gesprek over kernwapens. Het gaat over samenwerking, bevestigt Defensie. President Macron zei eerder dat Europese NAVO-landen voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. Minister Berendsen vindt Amerikaanse kernwapens het belangrijkst, maar zegt wel dat Europa meer aan de eigen verdediging moet werken. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair, die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden, wat tot veel kritiek leidde. Trump draait het plan nu terug, omdat volgens hem veel mensen zoiets niet willen zien. Harry Lafrijzen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lafrijzen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera-house.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera-house.nl.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
8: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
7: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
8: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Frontlinie.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
9: Het is bijna 6:06. Goedenavond, welkom terug bij Podium. Zometeen slaan we de kranten op over de recensies van de speelfilm Yuri over meesterpianist Yuri Yegorov. Maar eerst een nieuwe opname van Mozart's hoornconcerten door Ben Goldscheider. Hij is onder meer eerste hoornist bij het West Eastern Divan Orchestra.

0: hoornist Ben Goldscheider en het Kamerorkest van München in dit tweede hoornconcert van Mozart. Het eerste deel, nieuwe plaat. Het loopt tegen 6:15. Tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard.
1: Goedenavond. Het aantal files neemt af. Er staat nu 320 kilometer. Met de meeste vertraging nu nog op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg rijdt het langzaam en heb je een half uur extra reistijd. Op de A16 richting Breda vanaf Rotterdam-Feyenoord 25 minuten op onthoud. Dan naar de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar A58 Breda richting Tilburg vanaf knooppunt Galder 25 minuten tijdsverlies. En tot slot op de A58 richting Breda voor Tilburg Centrum West 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
2: Podium met Hans Hafmans op N.

Een Spaanse dans uit de Spaanse Gouden Eeuw. Dat is het thema van deze nieuwe plaat van Concerto Scirocco. Giulia Giannini staat ervoor leidend. Muziek van Michael Pretorius. Nieuw album net uit. Terug naar het Amsterdam van de jaren 80 met pianist Yuri Yegorov en schrijver Jan Brokken. Dat is de film Yuri, die vanaf vandaag draait in de bioscoop. Regisseur Sander Burger baseerde zich op Brokkens boek In het Huis van de Dichter over de intense vriendschap tussen twee totaal verschillende mannen. Brokken, wat ingehouden, protestants opgevoede journalist met schrijversambities. Yegorov, briljant pianist, gevlucht uit de Sovjet-Unie, flamboyant en compromisloos. Juist die ontmoeting valt recensenten op. NRC noemt Yegorovs hamerende pianospel tegenover Brokkens ratelende typemachine. Is inderdaad een hele mooie sequent. De krant geeft de film 4 ballen en noemt het een fraai eerbetoon. Volgens Trouw is het zelfs hartverscheurend. Parool schrijft, vanaf de eerste scène eist Yuri Yegorov, gespeeld door een al even charismatische Levan Gelbarjani, de aandacht op. Maar ook Joes Brouwers treft de juiste snaar met zijn evenwichtige, ingehouden spel. Jan Brokken dus. Al het pianospel in de film zijn opnames van Yuri Yegorov zelf. Zo ook de verstild gespeelde Moments Musicaux van Franz Schubert. NRC schrijft, zowel Yegorov als Schubert stierf jong. De een aan AIDS, de ander aan syfilis. Het geeft deze film over troost en schoonheid van kunst een ontroerend eind. Hier speelt Yuri Yegorov een Moments Musicaux van Schubert.

Het spel van Yuri Rigorov, Moment Musical van Franz Schubert. Ja, dat spel is niet van deze wereld. Het blijft zo ontroerend mooi. De film is nu in de bioscoop te zien, Yuri. En Joes Brouwers, die dus de rol van Jan Brokken speelt, is zaterdag de gast in Een Goeiemorgen Met op deze zender. En dan daarna, begin van de middag, de zaterdagmatinee, live vanuit het Concertgebouw, middag Francis Poulenc door het Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest, Stefan de Neve, vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch. De wereldlijke kant van Poulenc voor de pauze, La Dame de Monte Carlo bijvoorbeeld, een monoloog van een vrouw aan het einde van haar Latijn, einde van haar leven, nog één keer gelukzoekend in het casino van Monte Carlo, ze verliest en maakt een einde aan haar leven door een duik te nemen in de Middellandse Zee. Na de pauze de geestelijke werken van Poulenc, het machtige Gloria en Prelude en Salve Regina, het begin en eind uit de opera Dialoog de Carmeliet. De Carmelitessen die naar het schavot worden gevoerd rond de Franse revolutie, terwijl ze het Salve Regina zingen. Dat is regelrecht ontroerende muziek. Zaterdagmiddag het eind van het concert. Ik laat

dat nu ook horen in een opname van Kent Nagano met koorenorkest van de opera van Lyon, Salve Regina, en je hoort de guillotine vallen bij elke zuster die richting het schavot gaat. Dialoog de Carmeliet van Francis Poulenc.

Salve Regina. Zingend gaan ze hun dood tegemoet. De nonnen. Dialoog de Carmeliet van Francis Poulenc, het slot van de opera. Hier het koornorkest van Lyon, de opera, geleid door Kent Nagano. Zaterdag klinkt deze muziek ook aan het slot van een Francis Poulenc middag in de zaterdagmatinée, onder leiding van Stefan de Nerve. En je kunt het concert ook live meekijken op de website npoklassiek.nl. Iets over 6:30, NTR Podium. Deze week in de gouden opname bariton John Breugeler. Overleed 2 weken geleden op 81-jarige leeftijd. Hij was zanger en als acteur expressief op het podium. Goede zangtechniek was daarvoor essentieel, vond hij. Maar het eerlijk omgaan met emoties op het podium en dat met een vrije stem, dat leerde hij naar eigen zeggen van geen enkele zangpedagoog, maar door heel veel hedendaags repertoire aan te gaan. Mauricio Kagel heeft hij gezongen, Peter Schat, Alban Berg, ga zo maar door. Zijn stem werd er veel vrijer van. Dat gaan we nu even kort illustreren. In Frank Martins Jederman-monologen hoor je Breugeler als verhalenverteller, als de rijke Vrek Jederman die oog in oog komt te staan met de dood die hem komt halen. Hier in een fragment waarin het angstzweet Jederman uitbreekt. En dat illustreert hij prachtig, John Breugeler.

Een van de 6 monologen uit Jedelman van Frank Martin, bariton John Breugeler, Amsterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Jan Krens. 20e eeuwse muziek, terug naar oude tijden, Johann Sebastian Bach, kantate Was willst du dich betrüben? Kantate 107 van Johann Sebastian Bach, bariton John Breugeler, met het Bach-collegium Stuttgart, geleid door Helmut Rieling.

aria uit de kantate Was willst du dich betrüben van Johann Sebastian Bach, bariton John Breugeler en het Bach-collegium Stuttgart onder leiding van Helmut Rilling. Muziek van Ernő Dohnányi, hebben we al even aangestipt een uur geleden. Hongaars componist uit de 20e eeuw, tijdgenoot van Kodály en Bartók. Iets minder bekend. En helemaal deze tweede symfonie, ik wist geen eens dat hij hem geschreven had. Nu opgenomen door het Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van Michael Francis. De tweede symfonie van Ernő Dohnányi, het eerste deel.

Aria uit de kantate Was willst du dich betrüben van Johann Sebastian Bach, bariton John Breugeler en het Bach-collegium Stuttgart onder leiding van Helmut Rilling. Muziek van Ernő Dohnányi, hebben we al even aangestipt een uur geleden. Hongaars componist uit de 20e eeuw, tijdgenoot van Kodály en Bartók. Iets minder bekend. En helemaal deze tweede symfonie, ik wist geen eens dat hij hem geschreven had. Nu opgenomen door het Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz onder leiding van Michael Francis. De tweede symfonie van Ernő Dohnányi, het eerste deel.

0: De tweede symfonie van de Hongaar, Ernő Dohnányi, het eerste deel eruit. Voor mij onbekende muziek, in ieder geval flamboyant geschreven en gespeeld. Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, onder leiding van Michael Francis. Zometeen de straat op, illegaal in opium, de allerlei activiteiten ontplooien en er dan kunst van maken, toch?
1: Ja, nou, zo zou je het kunnen samenvatten, inderdaad.
0: In het donker.
1: Ik ga het hebben over de tentoonstelling Graffiti of Graffiti in het Centraal Museum in Utrecht. En nou ja, die kunstvorm heeft een hele slechte reputatie. Mensen associëren het met vernieling, vandalisme, illegaliteit. En daar heeft het natuurlijk ook wel een handje van. Maar in deze tentoonstelling gaat het juist over de invloed van die graffiti op de hedendaagse kunst. En vice versa, ook de invloed van de kunst op de graffiti. En het begon allemaal met een patent op spraypaint in de jaren 50 van de vorige eeuw. En daar ga ik het zo meteen over
0: hebben. Zo lang geleden al.
1: Ja, en toen zijn mensen gaan experimenteren. Met wat kun je dan met die spraypaint? En nou ja, daar is het zaadje ontstaan. En daar is nu dus van de straat zijn we weer terug het museum ingegaan. En wat dat dan weer met die kunstvorm doet, dat, nou ja, ik ga het zo meteen bespreken.
0: Dus.
1: Ja, met Katrien Schreuder van het Centraal.
0: Interessant, zometeen in Opium met Sjoele Tas.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steun ons. Nog veel plezier met de muziek.
8: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
9: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera... waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra... en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
10: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure... met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsenmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
4: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera-house.nl.
5: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
4: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera-house.nl.
6: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Tros. Podium met Shula Das.
12: Goedenavond en welkom bij Opium. Wat leuk dat je weer naar ons luistert. We hebben weer een hele mooie uitzending voor je in petto. Want we hebben naast uiteraard allerlei muziek. Bijvoorbeeld een kijkje in de coulissen van een musical. Een bijna vergeten Franse filmcomponist. En een overzichtstentoonstelling van een kunstvorm met een slechte reputatie. Mijn gast vanavond is namelijk Katrien Schreuder. Co-curator van de tentoonstelling Graffiti in het Centraal Museum in Utrecht. Een tentoonstelling over de invloed van graffiti op de hedendaagse beeldende kunst en vice versa. En het is met 130 werken van 70 verschillende kunstenaars, waaronder van Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Charlotte Posenenske. En hoewel graffiti nog niet altijd wordt erkend als meer dan een subcultuur, ga je daar door deze expositie anders naar kijken. Ik bespreek het zometeen met mijn gast, maar eerst muziek en niet zomaar muziek. Het is muziek die ook van reputatieproblemen is teruggekomen, zal ik maar zeggen. Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky was namelijk in de begindagen nogal omstreden.

0: Yannick Nézet-Séguin leidde het Philadelphia Orchestra in de Danse des Adolescents uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Deze opzwepende muziek en vooral ook het bijbehorende ballet, namelijk ritueel, ongecontroleerd, wild, die choqueerde het publiek bij de première in Parijs in 1913. Er braken rellen uit en gevechten en er werd met groenten naar het podium gegooid en de politie moest ingrijpen. Het is misschien wel de grootste rel uit de klassieke muziekgeschiedenis ooit. Maar nu, ruim 100 jaar later, blijft iedereen keurig zitten luisteren als Le Sacre in de concertzalen wordt uitgevoerd. En je zou kunnen zeggen dat graffiti eenzelfde soort beweging heeft gemaakt. Namelijk van de straat naar het museum. Want ja, deze kunstvorm heeft niet altijd de beste reputatie gehad. Het wordt nog steeds vaak geassocieerd met vandalisme, verloedering van het straatbeeld en illegaliteit. Maar als het aan het Centraal Museum ligt, is het hoog tijd om deze kunstvorm serieus te nemen. Waarom dat is, kun je zelf ontdekken in de tentoonstelling Graffiti, een overzicht van het begin van spray paint tot nu. Als bezoeker leer je dat het meer is dan een subcultuur. Je kunt het eigenlijk niet loszien van de kunstgeschiedenis vanaf de jaren 50. Mijn gast vandaag is co-curator Katrien Schreuder. Welkom, Katrien.
1: Dankjewel.
0: Herken je dat, die slechte reputatie van graffiti?
1: Ja, zeker. Want graffiti nog steeds, het bestaat al 60 jaar zo'n beetje, maar nog steeds roept dat altijd veel op bij mensen. Iedereen heeft er een bepaald beeld bij. Het wordt zowel geliefd als gehaat. En levert dus interessante gesprekken op. En die dingen bestaan ook denk ik echt naast elkaar. Dus graffiti is niet het een of het ander. Het is een subcultuur, het is een brede cultuur. Mm-hmm. Maar het is ook inmiddels echt een volwassen kunstvorm. We zijn zeker niet het eerste museum wat dat ook serieus neemt. Mm-hmm. Al in de jaren 80 waren de eerste tentoonstellingen erover. En nou, wij hebben er ook echt voor gekozen om die wisselwerking met de ontwikkeling van beeldende kunst in de afgelopen 60, 70 jaar eens een keer goed te laten zien.
0: Hoe komt het toch dat het zo binair is? Hè? Dat het of mensen houden ervan of mensen moeten er niks van hebben. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, ik vind die vergelijking met Stravinsky eigenlijk heel goed. Want dat is natuurlijk een hele andere context en tijd. Maar af en toe komt er gewoon zo'n kunststroming die de regels opschudt. En mensen zijn heel erg gehecht aan de regels. Dat geldt ook over regels over wat kunst eigenlijk is. Mm-hmm. Wat goede smaak is. Waar je kunst zou moeten kunnen zien. Graffiti ging daar echt dwars doorheen. En dat maakt mensen boos. En tegelijkertijd inspireert het ook heel veel mensen.
0: Waarom hebben jullie nu gekozen voor deze tentoonstelling? Waarom moest het er nu zijn?
1: Ik denk, er zijn de afgelopen jaren best wel veel tentoonstellingen geweest over graffiti, waaronder ook in het Centraal Museum. 2 jaar geleden nog hadden wij de tentoonstelling Spuiten en Stikken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En veel van die tentoonstellingen brengen ook die geschiedenis in kaart of geven een beeld van de scenes waarin graffiti veel wordt gemaakt. En we wilden eigenlijk ook een stap verder nemen om eens te kijken hoe is eigenlijk die wisselwerking geweest. Welke plek heeft graffiti eigenlijk inmiddels in de kunstgeschiedenis? En kunnen we dat onderbouwd en in een mooi overzicht eens een keer goed laten zien aan het publiek?
0: En hoe zijn jullie dat gaan doen? Wat, ja.
1: We zijn het is eigenlijk min of meer chronologisch opgebouwd, zonder eigenlijk een heel overzicht te willen geven van hoe precies graffiti is ontstaan en wie de eerste was en ook zeker niet volledig. Maar we wilden wel laten zien dat graffiti ook onderdeel is van een beweging in de kunst. Bijvoorbeeld met de introductie van de spuitbus die al op gang is gekomen in de jaren 50. Daar hoort graffiti gewoon in. Spuitbus was een nieuwe tool. Dat laten we ook zien in de tentoonstelling. Mm-hmm. Dat in de jaren 60 al kunstenaars, vaak minimal artists en zo, daarmee gingen experimenteren. Omdat ze ook heel nadrukkelijk op zoek waren naar nieuwe vormen van schilderkunst. Dus ze wilden ook eens een keer die traditionele materialen achter zich laten en juist met industriële tools gaan werken. Yeah. En dat gebeurde al eigenlijk min of meer tegelijkertijd op hetzelfde moment als dat graffiti in de wijken van New York voor het eerst echt in opkomst was. Ja. En die gebruikt hetzelfde middel. Dus dat heeft elkaar eigenlijk direct al geraakt en beïnvloed. En daaraan kun je ook zien dat graffiti ook echt zijn entree deed in de kunstgeschiedenis op het moment dat die schilderkunst zelf echt toe was aan nieuwe vormen, nieuwe input. En daar is gewoon een wisselwerking geweest. Dat is heel mooi te zien, denk ik.
0: Ja, want dat was voor mij wel echt een... Ik heb dat wel echt geleerd, dat het zo samenhangt met die eigenlijk een nieuwe technologie die zo'n impuls geeft aan de kunst bewegingen. Vertel daar eens over. Wat is het verhaal van die spuitbus? Hè? Het eerste patent kwam in 1951. Hoe is dat toen?
1: Ja, de spuitbus die had al wel eerder ook allerlei industriële toepassingen, zoals een spraygun bijvoorbeeld. Maar een spuitbus gewoon voor consumenten om bijvoorbeeld hun eigen radiator te lakken of zo. Dat was in bouwmarkten beschikbaar vanaf 1951 in Amerika. En je ziet op dat was precies hetzelfde moment in die naoorlogse jaren, dat kunstenaars geïnteresseerd waren in een soort van niet subjectieve vormen van schilderkunst. Dus niet per se altijd die hele emotionele kwaststreek, maar juist schilderkunst die alleen maar over verf ging op een doek. En zo'n spuitbus was daar perfect voor, want daar hoef je alleen maar op een knopje te drukken. Dat was bijna een soort machientje om te schilderen. En daar hebben we hele mooie voorbeelden van kunstenaars die daar echt mee experimenteren in die hele vroege tijd. Zoals Charlotte Posenenske uit Duitsland, maar ook Martin Barré uit Parijs. En een heel mooi groot doek van bijna abstract expressionistisch werk met hele grote armgebaren, gekleurde spuitbusstrepen aangebracht. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog vlak voordat graffiti ontstond. Maar je ziet dat eigenlijk in diezelfde tijd überhaupt de schilderkunst weer terugkomt. Graffiti past daar naadloos bij in. En een tweede belangrijk punt ook in die geschiedenis is dat schrijvers, graffiti-schrijvers die op straat actief waren, ergens rond 1980, na jarenlang ervaring opgedaan te hebben en getraind te zijn en eigenlijk ieder voor zich de beste geworden op een bepaald lettertype of op een bepaalde treinlijn, vonden zij het ook interessant om hun horizon te verbreden en gingen ze op doeken werken. Dus eigenlijk parallel daaraan ging die beweging van graffiti die op treinen en op muren werd gemaakt in straten, die kwam opeens de kunstmusea binnen.
0: Ja.
1: Want doeken kun je verplaatsen en bewaren en verkopen. En dus dat was een heel, ook best wel een belangrijk punt in die graffiti geschiedenis.
0: Ja, het is natuurlijk ook deel van die straat. Graffiti is natuurlijk ook tijdelijk. Dat geeft het ook een bepaalde beleving. Welk effect heeft het dan op het moment dat het naar doeken verplaatst?
1: Dat heeft een heel groot effect natuurlijk. Hè. Er zijn mensen die vinden dat ook gelijk geen echte graffiti meer. Wij noemen het painting graffiti.
0: Oh.
1: Dus graffiti als schilderkunst.
0: Ja.
1: Opeens worden het objecten en gaat het dus ook gelijk meer om de compositie, om de kleuren. En dat heeft ook wel een impuls betekend voor die graffiti kunstenaar zelf natuurlijk. Want je moet op een andere manier gaan nadenken over je werk.
0: Ja.
1: En dat maakt ook dat zij natuurlijk ook zich het liet inspireren door bijvoorbeeld tijdgenoten die als schilder actief waren of zich daarin mengden. Dus dat is ook al begin jaren 80 begonnen. En je ziet dat die werelden eigenlijk al die tijd naast elkaar hebben bestaan.
0: Mm-hmm.
1: Kunstenaars laten zich in zijn algemeenheid niet graag beperken tot een bepaald hokje.
0: Ja.
1: Dat geldt dus ook voor graffiti-kunstenaars. Dus je kunt tegelijkertijd serieuze kunst maken voor in een museum en een mooi werk maken op straat op een illegale plek. Het kan tegelijkertijd als vandalisme als kunst worden gezien. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft dat nogal veel invloed gehad op hedendaagse kunst zoals we die nu kennen. Want heel veel kunstenaars van nu zijn op de een of andere manier opgegroeid met graffiti. En dat zie je gewoon in hun werk.
0: Dan bedoel je gewoon omdat ze het in het straatbeeld zien of omdat ze het als kunstvorm hebben bestudeerd? Of
1: allebei.
0: Ja?
1: Of omdat ze zelf ooit begonnen zijn als graffiti kunstenaar op straat. Zich vervolgens hebben ontwikkeld tot autonoom beeldend kunstenaar. Of omdat ze gewoon geïnspireerd zijn door het effect van graffiti op straat.
0: Mm-hmm.
1: Of door die beeldtaal, door de spuitbus.
0: Ja.
1: En daar zie je in de tentoonstelling ook heel veel verschillende vormen van in allerlei media.
0: Ja.
1: Dus zowel schilderkunst in de klassieke zin, maar ook videowerken, performancekunst, installaties, readymades, van alles en nog wat hebben we verzameld. Heel breed, maar met die gemene delen dat wat uiteindelijk graffiti ons leert, is toch ook, als je daar echt op gaat letten, met een andere blik naar de stad kijken. En je valt dan een ander soort esthetiek op of ander soort beelden op. Je voelt opeens de aanwezigheid van mensen die eigenlijk normaal gesproken niet zichtbaar zijn.
0: Mm-hmm.
1: In het straatbeeld, maar die laten wel sporen achter.
0: Ja, dus Ilja Liepkin geloof ik, die zei graffiti hoort bij het straatbeeld net zoals reclame.
1: Ja, Dat... Bijvoorbeeld, ook dat is een soort van zelfsprekend onderwerp, ja, deel geworden van onze leefomgeving.
0: Ja.
1: En dat dringt zich natuurlijk binnen in onze blik en onze manier van kijken.
0: Ja, het is natuurlijk, tags zetten is nog steeds illegaal. Dat mag niet. Trekt dat dan ook een bepaald type kunstenaar aan, denk je, die hiervan houdt?
1: Ik denk dat voor veel kunstenaars die zich hier op richten, dat mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het leven in de grote steden. En die geïnteresseerd zijn in al die lagen die maken wat de stad is. En vaak is die omgeving van een stad heel erg gereguleerd door commercie of door overheden. En juist graffiti kunstenaars, schrijvers, die laten zien dat er veel meer is. Dat er eigenlijk juist de mensen zijn die een stad maken. En dit soort kunstenaars die zich daar, ja, die daar gevoelig voor zijn, die hebben dat denk ik meegenomen in hun hele leven al, maar zeker ook in hun kunstenaarschap.
0: Dus zeker, ik heb het even specifiek over de straatgraffiti, omdat dat natuurlijk is waar we allemaal meteen een beeld bij hebben. Het heeft ook in mijn optiek in elk geval vaak een beetje een boos en donker karakter. Het is vaak maatschappijkritisch. Hoe verhoudt zich dat tot...
1: Ja, van oudsher is dat het geval. Het is ontstaan in de arme wijken van New York. En ook in andere steden ter wereld, mm-hmm, zeg maar, ontstaat het onder jongeren. Vaak in niet rijke luiswijken, mm-hmm, maar in wat minder goede omstandigheden waarin ze opgroeien. Die dus op straat elkaar vinden en daar toch een soort zichtbaarheid willen claimen of veroorzaken. En daar hoort dus eigenlijk toch een soort natuurlijk kritisch standpunt tegenover autoriteiten, mm-hmm, en tegenover de overheid en het grote geld en commercie. Dus het zijn kritische kunstenaars over het algemeen.
0: Ja. Kun je het dan ook begrijpen zonder dat je de context kent? Of heb je wel de context nodig om de esthetiek ervan te kunnen waarderen?
1: Ik denk dat... Dat hangt heel erg af van het werk natuurlijk. Ja. Een tag op straat kan heel veel kracht hebben, omdat die precies op de juiste plek is gezet, zeg maar. Maar heel veel van de kunstenaars vertalen die kritische blik ook in hun werk, ook als het niet op straat is. Dus denk aan kunstenaars als Basquiat en Keith Haring, die heel nadrukkelijk bepaalde maatschappelijke thema's agendeerden. Bijvoorbeeld de manier waarop discussies over AIDS-problematiek werden gevoerd in de jaren 80. Daar reflecteerde Keith Haring heel nadrukkelijk op in zijn werk. Terwijl bijvoorbeeld Basquiat werken maakt waarin wordt gerefereerd aan de positie van zwarte mensen, mm-hmm, en zwarte geschiedenis. Die gebruiken dus nog steeds dat platform van de beeldende kunst om toch hun stem te laten horen.
0: Hoe is het, want het is maatschappijkritisch, autoriteitkritisch. Daardoor heeft het misschien ook werkt het soms ook weer kritiek in de hand. Hoe heeft die reputatie van graffiti zich ontwikkeld sinds het begin van die straatkunst tot nu?
1: Nou, ik denk dat het in zijn algemeenheid zo is dat het niet meer weg te denken is. Dus, mm-hmm, dat die reputatie gegroeid is, dat het serieus genomen wordt, in ieder geval door instituten. En daarbij wil ik ook wel opmerken dat al dus in 1983 Museum Boijmans van Beuningen echt een, mm-hmm, grote tentoonstelling aan graffiti heeft gewijd. En in 86 ook
0: in New York,
1: het Groningen Museum. En ook in Nederland is het al heel vroeg echt omarmd en serieus genomen als kunstvorm. Dat betekent natuurlijk niet dat je daar altijd voor moet zijn. En al helemaal niet dat kritische stemmen dan niet meer klinken.
0: Nee, want dat heeft natuurlijk ook weer effect op. Het heeft natuurlijk ook weer effect op het werk en hoe daarnaar wordt gekeken.
1: Absoluut.
0: Dat het zo wordt omarmd. Dat is natuurlijk eigenlijk een outsidersvorm die een soort insidersvorm aanneemt.
1: Ja, dus dat is een hele interessante omdraaiing. En het mooie aan graffiti is dat die dingen dus ook buiten elkaar... Het heeft ook inmiddels een rol op de kunstmarkt. Er wordt in gehandeld. Doet eigenlijk helemaal mee in alles wat kunst doet.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het daarmee niet onschadelijk gemaakt of zo. Hè? Nee. Om het maar even zo te zeggen.
0: Nee, dat
1: de
0: is
1: boodschap
0: wel interessant.
1: Zit er echt nog in. Ja. Het is gewoon authentieke kunst. En zoals alle authentieke kunst kan die dat soort systemen echt wel doorstaan om krachtig te blijven.
0: Ja. De tentoonstelling is ook heel breed opgezet. Het gaat over doeken, maar er zijn ook allemaal allerlei objecten die uit de publieke ruimte getrokken lijken te zijn. Hoe zijn jullie daar toegekomen?
1: Nou, dit zijn werken van Clara Lieden, waar je het nu over hebt. Dat is een Berlijn gevestigde kunstenaar die internationaal echt wel toonaangevend is nu. En wat zij eigenlijk maakt op allerlei manieren zijn readymades. Dus zij haalt objecten uit het straatbeeld. Letterlijk, dus bijvoorbeeld prullenbakken of elektriciteitskastjes, zoals die bij ons zijn te zien, allebei. En dat zijn bewerkte kastjes. Daar zijn allemaal sporen op van stickers en graffiti en tags.
0: Ze zijn door haar bewerkt?
1: Nee, door mensen op straat. Dus zij heeft er eigenlijk
0: niks. Zij heeft ze echt van straat geplukt.
1: Ja, echt zoals ze zijn, zijn ze nu opeens in die omgeving van het museum te zien.
0: Ja.
1: En dat brengt natuurlijk heel veel ook verwarring, maar ook heel veel inzichten teweeg. Want je gaat sowieso anders kijken naar die tekst bijvoorbeeld. Hè? En opeens ga je ook naar de kleuren kijken of naar wat staat er nou eigenlijk, terwijl je op straat er normaal aan voorbij loopt.
0: Ja.
1: En vervolgens, eenmaal dit in het museum eens een keer als een kunstwerk bekeken, zul je ook altijd anders tegen elektriciteitskastjes in je eigen straat aankijken. Want het zijn allemaal afdrukken van mensen die zich creatief uiten, die gewoon in onze stad wonen en zich graag gehoord willen en gezien willen hebben. En ik vind dat zelf heel bijzonder wat zij daar mee teweeg
0: brengt. Ja, het had een beetje een Marcel Duchamp effect op.
1: Ja, dat is ook zeker een inspiratie.
0: Ja. Wat zijn jouw favoriete werken of kunstenaars?
1: Nou, ik ben zelf heel erg geraakt door Ramelsy. Dat is ook een van de eerste graffiti schrijvers uit New York, waarvan we dus een aantal laten zien in tentoonstelling. Maar hij heeft zich al heel vroeg echt ontwikkeld, heel breed. Dus zowel als schilder, maar ook als performance kunstenaar. Hij maakte eigen kostuums, hij maakte eigen muziek. En dat alles deed hij vanuit een hele mooie bron, namelijk zijn eigen theorieën over een soort futuristische wereld, waarin letters echt als een soort strijdwapens ingezet werden. Dus echt een beetje een futuristisch beeld. En we hebben daarvan een aantal werken in de collectie, al een poos, maar die hadden we nog niet eerder getoond. En het is gewoon fantastisch om die te zien. Ja. Ik vind het echt heel mooi.
0: Dankjewel, Katrien Schreuder. De tentoonstelling Graffiti is vanaf nu te zien in het Centraal Museum in Utrecht.

0: Ronald Brautigam soleerde in het tweede en het derde deel uit het tweede pianoconcert van Beethoven. En dat deed hij met het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Andrew Parrott.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Ja, en dat is de rubriek waarin we een kijkje nemen achter de schermen bij een podiumkunstenaar. Deze week gingen we langs bij de acteur die de rol van Gerard Cox op zich neemt in de musical Voor Haar. Over het leven en werk van Frans Halsema. Vanuit de coulissen stelt deze acteur zichzelf voor.
2: Ik ben Teun Donders, ik ben acteur en theatermaker. En mensen kunnen mij kennen bijvoorbeeld van de serie Dertigers of Het Klokhuis. Maar ik maak ook veel theater bij Het Zuidelijk Toneel. En mijn stage was Amadeus. Momenteel staan we in Laren in het theater, De Singer, voor onze tweede try-out van Voor Haar de Musical. Het is een musical over het leven van Frans Halsema en eigenlijk iedereen die daar iets mee te maken heeft, zoals Gerard Cox, Adelle Bloemendaal, Wim Kan. En wij vertellen eigenlijk zijn levensverhaal door middel van zijn muziek. Ik heb de eer om Gerard Cox te spelen in deze voorstelling. Ik maak ook nog een klein uitstapje naar een van zijn minnaressen, Hedy. Maar voornamelijk is het Gerard Cox en dat is echt een feestje om te doen. Het maakt een feestje om dit te doen, omdat het natuurlijk een icoon is. Veel mensen kennen hem, ik ken hem zelf ook nog. Maar de man uitdiepen, die vriendschap tussen hun uitdiepen. Frans heeft veel te kort geleefd. Dus daar is in die zin nog heel veel wat we kunnen vertellen over die vriendschap, wat we niet hebben meegekregen in de coulissen achter de schermen. Dus ik vind het wel leuk om dat samen met Zoey daarna op zoek te gaan en dat uit te zoeken.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.
2: We komen met het busje aan in het theater rond een uur of vijf. Dan meestal gaan we samen eten. Dan heeft ieder voor zich om even te preppen, dus dingen klaarleggen die je gebruikt tijdens de voorstelling. Ik doe dan meestal nog een powernapje van 20 minuten, gevolgd met een douche en tandenpoetsen. Dan doen we een soundcheck, zenderen, soundcheck. Dan doen we een company call met elkaar allemaal op toneel. Zijn er nog focuspunten voor vandaag, wat gisteren minder goed ging en wat vandaag weer beter kan. Dan hebben we aanvang. Dan komen we altijd voor aanvang, komen we nog altijd bij elkaar. Even een yell doen met elkaar, elkaar in de ogen kijken, veel plezier wensen. En dan begint de voorstelling. Ritueel is dat ik bij het douchen doe ik altijd wat teksten declameren. En dan zijn dat vaak de teksten waar ik de dag daarvoor niet zo blij mee was. Om die nog een paar keer over de tong te laten rollen. Verder doe ik ook meestal, als we in een nieuw theater staan, ga ik vanuit de zaal kijken naar het toneel. Om te zien wat de mensen dan zien, uit welke hoeken. Dat zijn denk ik eigenlijk een beetje mijn enige dingetjes die ik altijd doe. Heel af en toe, en vaak denken collega's dat het een grap is, maar dat is echt zo, neem ik de privé, de weekend of de party mee in de bus. Het is goed om te weten wat er in de wereld gebeurt, maar het is ook goed om te weten wat er in het Koningshuis gebeurt en of dat André Hazes een nieuwe liefde heeft. Dat vind ik altijd erg vermakelijk. Ik heb na de show altijd heel veel honger, dus ik probeer altijd iets van koek mee te nemen of een protein bar. Dat soort onzin. En oortjes met muziek. Op een gegeven moment ben je collega's dat getetterd ook, is dat ook wel klaar? Of zijn ze vooral klaar met mij getetter? En dan doen zij de oortjes in en dan kan ik dat ook doen. Ik hou heel erg van kleinkunst, dus ik heb veel Nederlandstalige dingen en dan zet ik hem gewoon op shuffle. Zo ontdek je nieuwe parels. Verder hou ik ook heel erg van ethisch muziek, dus dat heb ik veel opstaan. En ik ben toch ook een klein musical meisje, dus ik heb ook altijd heel West End en Broadway door mijn oren. Ik verheug me het meest op dat ik me steeds weer op nieuwe dingen kan verheugen. Dus vaak heb je een scène dat je denkt, nou dit ga ik echt niet volhouden de hele tour. Dat wordt dan op een gegeven moment mijn lievelingsscène. Dan wordt mijn lievelingsscène weer mijn minst favoriete scène. En zo is dat de hele tijd in beweging. Maar het allermeest waar ik heel erg naar uitkijk is dat het, nu heeft nog iedereen er iets over te zeggen, een regisseur, de lichtmensen.

0: Meestal als we in een nieuw theater staan, ga ik vanuit de zaal kijken naar het toneel om te zien wat de mensen dan zien, uit welke hoeken. Dat zijn denk ik eigenlijk een beetje mijn enige dingetjes die ik altijd doe. Heel af en toe, en vaak denken collega's dat het een grap is, maar dat is echt zo, neem ik de privé, de weekend of de party mee in de bus. Het is goed om te weten wat er in de wereld gebeurt, maar het is ook goed om te weten wat er in het Koningshuis gebeurt en of dat André Hazes een nieuwe liefde heeft. Dat vind ik altijd erg vermakelijk. Ik heb na de show altijd heel veel honger, dus ik probeer altijd iets van koek mee te nemen of een protein bar. Dat soort onzin. En oortjes met muziek. Op een gegeven moment ben je collega's dat getetterd ook, is dat ook wel klaar? Of zijn ze vooral klaar met mijn getetter? En dan doen zij de oortjes in en dan kan ik dat ook doen. Ik hou heel erg van kleinkunst, dus ik heb veel Nederlandstalige dingen en dan zet ik hem gewoon op shuffle. Zo ontdek je nieuwe parels. Verder hou ik ook heel erg van ethisch muziek, dus dat heb ik veel opstaan. En ik ben toch ook een klein musical meisje, dus ik heb ook altijd heel West End en Broadway door mijn oren. Ik verheug me het meest op dat ik me steeds weer op nieuwe dingen kan verheugen. Dus vaak heb je een scène dat je denkt, nou dit ga ik echt niet volhouden de hele tour. Dat wordt dan op een gegeven moment mijn lievelingsscène. Dan wordt mijn lievelingsscène weer mijn minst favoriete scène. En zo is dat de hele tijd in beweging. Maar het allermeest waar ik heel erg naar uitkijk is dat het, nu heeft nog iedereen er iets over te zeggen, een regisseur, de lichtmensen, dat het van ons wordt, van de acteurs. Dat we echt dat verhaal met elkaar kunnen vertellen, dat het vertrouwen er is, dat we weten waar we naartoe gaan en dat niemand daar meer iets over te zeggen heeft en dat het helemaal van ons is. Omdat ik een voorliefde heb voor musical, mag ik vanuit een nummer samen met Soy een trap oprennen, een hoedje opdoen en showbiz in een spot naar beneden lopen à la Moeder, ik wil bij de revue. Dat is toch een kleine natte musical droom. Daar kijk ik erg naar uit.
1: Je hoorde Teun Donderns in een bijdrage van redacteur Charles Arns. In de musical Voor Haar met naast Donders onder meer Soy Kroon en Iris Bakker is vanavond te zien in Theater Het Speelhuis in Helmond. Morgen in Theater De Willem in Papendrecht en zaterdag in de Schouwburg in Kuik. De tournee loopt nog tot half maart.

0: Het Fins Radio Symfonie Orkest speelde Blumine van Gustav Mahler. En dat deden ze samen met trompetist Joku Harjanne.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, voor François de Roubaix in 1975 op 36-jarige leeftijd omkwam bij een duikongeluk op Tenerife, was hij een van Frankrijk's meest gevraagde filmcomponisten. Hij stond op het toppunt van zijn roem en was de lieveling van vele Franse regisseurs. Met de Roubaix kon je alle kanten op. Hij had klassieke klanken in huis, maar hij schakelde net zo makkelijk naar iets elektronisch of naar de synthesizer. En dat die verschillende invloeden soms in één track samenkwamen, dat hoor je in dit sferische Les Dunes d'Ostende uit de film L'Evre Rouge uit 1971.

met deze bijna vergeten Franse filmmuziek van François de Roubaix komen we aan het einde van Opium. Morgen zit ik hier weer en dan praat ik met kunstenaar Anna Kappendijk. Voor haar project Morning Traffic verwerkte zij haar rouwproces in speciaal ontworpen verkeersborden. Nou, na 8 uur schakelen we zo meteen over naar het Muziekgebouw Eindhoven. Bijtske de Jong presenteert van daaruit het avondconcert. Veel plezier daarmee alvast. Wij gaan er hier uit met muziek van Jules Massenet. Nog een hele fijne avond en tot morgen.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: De mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust no one. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Ik zie Matthijs. Ik zie zon, zee, kleur. Matthijs gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconcert samen met het Arthe Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré. Met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels 1/3 van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7, een dag nadat het verbod was ingegaan.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen de SGP'er. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het 1 graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
5: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt, te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk Walrenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamer Orkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: avondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert. Vandaag live uit het Muziekgebouw in Eindhoven. Je hoort het misschien op de achtergrond. Een paar orkestleden zitten op het podium loopjes door te nemen. Nog even snel vlak voor het concert. En in de zaal zoekt het publiek een plekje. Vanavond ben je via de radio live bij een concert van Viel Zuid. Het orkest geeft vanavond het eerste concert van een kleine reeks in Brabant en Limburg. Het orkest toert langs de concertzalen van Tilburg, Maastricht, Breda en dus Eindhoven met op het programma Stravinsky's Vuurvogelsuite. Muziek van Stravinsky's Tsjechische tijdgenote Vítězslava Kapralova. Het celloconcert van Edward Elgar. En Fantasia on a Theme by Thomas Tallis van Ralph Vaughan Williams. Vrijwel allemaal werken die ontstonden in de bewogen jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Met dat werk van Vaughan Williams begint het concert zometeen om 8:15. Vaughan Williams leende voor zijn Fantasia on a Theme by Thomas Tallis een meer dan 400 jaar oude melodie van Tallis. Vaughan Williams gebruikte vaker melodieën om daar een 20e eeuwse eigen versie van te maken. Sterker nog, hij ondernam speciaal reizen door het Britse platteland om volksmuziek rechtstreeks bij de bron op te kunnen nemen en te noteren. En die verzamelde volkssongs kwamen onder meer terecht in zijn Six Studies in English Folk Song uit 1926. Vaughan Williams schreef dat werk in eerste instantie voor cello en piano, maar bewerkte het daarna voor andere solo-instrumenten, voor viool, altviool, Engelse hoorn, klarinet, fagot, etc. En tot het concert begint zometeen om 8:15 laat ik wat van die Studies in English Folk Songs horen in een versie voor altviool en piano.

Adrien Lamarsa op altviool en Thomas Hoppe piano. En zij speelde de 6 etudes, maar je hoorde er 4, met de naam Studies in English Folk Song van Ralph Vaughan Williams. Het waren niet uitsluitend volksliedjes waar Vaughan Williams in geïnteresseerd was en onderzoek naar deed. Vaughan Williams zat begin 20e eeuw een tijd lang in een commissie die ging over het up-to-date houden van het Anglicaanse liedboek. En dus leerde hij al die oude psalmen kennen, waaronder de psalmen die Thomas Tallis ruim 400 jaar eerder op muziek had gezet. Eén van die psalmen gebruikte Vaughan Williams vervolgens voor een eigen stuk, voor zijn Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. En dat werk is zometeen het eerste werk op het programma bij het concert van Viel Zuid, dat ja, elk moment kan beginnen, over een minuut of 2 denk ik, hier in het muziekgebouw in Eindhoven. Dit is, even om je een idee te geven, de oorspronkelijke psalm van Thomas Tallis.

0: Why Fumes Inside van Thomas Tellis, uitgevoerd door de Aura Singers. Ja, je zult snel herkennen zometeen dat Ray Vaughan Williams hierop voortborduurde in zijn Fantasia. Hij goot die psalm van Tellis in een 20e eeuws jasje en maakte er een compositie van voor twee strijkorkesten en een strijkkwartet. En je zult horen dat ja, die wisselwerkingen die dan ontstaan tussen die verschillende ensembles, die zijn opvallend en mooi. En die zijn hier voor het publiek in Eindhoven ook goed te zien. Want ja, je hebt het orkest, het zit zoals het gebruikelijk op een podium zit. Maar daar zit rechts achterin nog een klein orkestje. En dat is dus dat extra orkestje dat Ray Vaughan Williams voorschrijft voor dat werk. Nou, het wordt inmiddels stil. Het publiek zit. Ik verwacht dat de deuren zo dicht gaan. En dat dan zometeen het applaus is voor de dirigent. Veel Zuid wordt vanavond gedirigeerd door Emilia Hoving. Finse dirigent, begint 30. En ze is op dit moment assistent-dirigent van Royal Philharmonic Orchestra. Eerder was ze assistent bij het Orchestre Philharmonique de Radio France. En zij toonde wat ze in haar mars heeft toen ze enkele uren voor aanvang een concert met het laatste orkest overnam in de Berliner Philharmonica. In de Berliner Philharmonie dus. De Tagesspiegel omschreef haar optreden toen als sensationeel. Nou, inmiddels wordt ze veel gevraagd. Ook niet meer als assistent, maar dus als bijvoorbeeld gastdirigent zoals vanavond. Het orkest is gestemd. De zaal is stil. En dat is niet de dirigent, maar dit is de slagwerker Frank Nelissen, want die zal nog kort het publiek toespreken.
1: Goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom bij Viel Zuid. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Frank Nelissen. En ja, het podium is nu nog een beetje leeg, maar ik zal mij met mijn slagwerkcollega's na de pauze bij het orkest gaan voegen. Waar we het concert beginnen met een stuk van de Engelse componist Ray Vaughan Williams, de Fantasia on a Theme by Thomas Tellis. En u zult misschien al opgemerkt hebben dat de opstelling een beetje apart is. Normaal zitten achteraan de trombones en de trompetten, maar ja, die zijn deze keer vervangen door een klein kamerorkest. En dat heeft Vaughan Williams gebruikt in zijn Fantasia on a Theme by Thomas Tellis. Hij heeft het orkest eigenlijk in drie delen opgesplitst. Je hebt eigenlijk een groot strijkorkest. In het strijkorkest zit ook een klein strijkkwartet. En achteraan gebruikt hij een kamerorkest. Het is eigenlijk geschreven, de première is eigenlijk geweest in een kathedraal. En daar heeft hij echt de ruimte gebruikt om juist verschillende perspectieven te gebruiken. Want in een kathedraal heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden qua ruimte. Vaughan Williams was een groot voorstander van een eigen Britse klassieke muziekcultuur. Die was er op het begin van de 20e eeuw nog niet echt. En hij ging heel erg op pad op zoek naar Engelse volksmuziek die hij in de klassieke muziek kon verwerken. En dit stuk is daar ook echt een heel goed voorbeeld van, want ja, u zult het misschien al denken bij de naam. Het is een thema gebruikt door Thomas Tellis. En Thomas Tellis is een 16e eeuwse componist uit Engeland. En Vaughan Williams gebruikte heel veel oude Engelse componisten, thema's, en verwerkte die in een modern jasje. En zo heeft hij echt een voorvechter geweest om een nieuwe Britse stijl te introduceren, die later ook door Britten nog verder gecomplementeerd werd. Daarna gaan we blijven in Engeland en gaan we naar het celloconcert van Edward Elgar. En Elgar heeft het stuk echt geschreven als een soort terugblik op de Eerste Wereldoorlog. Het is heel emotioneel en het werd in die tijd ook niet echt goed ontvangen. Ze roemden wel de stijl en het stuk zelf, maar het werd niet goed ontvangen door critici. En het kreeg eigenlijk pas echt de bekendheid toen in de jaren 60 Jacqueline Dupré echt een fenomenale opname heeft gemaakt. En sindsdien is het echt uitgegroeid tot een van de belangrijkste werken voor cello in het repertoire. Na de pauze gaan we naar Tsjechië en dan gaan we naar de excuses voor mijn uitspraak. Een werk van de Tsjechische componiste Vatislava Kapralova. Excuses. Zij was een jonge Tsjechische componiste die haar leraar was Bohuslav Martinů. En ze is helaas op heel jonge leeftijd is zij overleden, op 25-jarige leeftijd al. Maar ze had eigenlijk, was heel erg aan de weg aan het timmeren. Ze had grote werken uitgeschreven. Ze begon steeds bekender te worden totdat ze op jonge leeftijd overleed. We spelen daarvan de Suite Rustica. En zij zelf zei dat ze heel veel inspiratie heeft gekregen van Stravinsky's Petrushka. En dan hebben we de naam meteen genoemd, Igor Stravinsky. Daar sluiten we vanavond mee af met zijn suite uit de ballet De Vuurvogel. We hebben voor de zomer hebben we al Petrushka gespeeld. Een paar weken geleden, kunt u zich misschien herinneren, hebben we ook Les Sacres du Printemps gespeeld. En nu eindigen we het drieluik van Stravinsky met De Vuurvogel. Een stuk wat hij eigenlijk in eerste instantie nog niet eens zelf zou schrijven. Want Sergei Diaghilev van het Ballet Russe had eigenlijk iemand anders op het oog, maar die had afgezegd. En toen kwam de jonge Stravinsky in beeld. Hij heeft het geschreven. Het was een waar succes. En het bevestigde meteen het grote talent van Stravinsky en plaveide de weg richting een paar jaar later Le Sacre du Printemps. Moet ik even vanuit, sorry. Excuses. Kan altijd gebeuren als je het uit je hoofd doet. Hè. Vanavond kunt u ook gebruik maken van de Wolfgang-app. Deze kan niet bij alle stukken gebruikt worden. Alleen bij het stuk van Vaughan Williams kunt u die niet gebruiken. Maar vanaf het celloconcert van Elgar kunt u de app gebruiken. Zet daarbij wel uw telefoon op stil, graag. Dat zou heel fijn zijn. Want er wordt vanavond ook live op de radio uitgezonden. Dus of u moet heel graag een ringtoon laten horen die u heel dierbaar is. Maar de Wolfgang-app die zal u van informatie voorzien op een rustige manier. Het is heel interessant, dus als u daar geïnteresseerd bent, zou ik daar zeker naar kijken. Rest u nog een hele fijne avond te wensen. Geniet van Fields Uit, met straks in het celloconcert van Elgar op solo Liaf Kerbel. En alles staat onder leiding van de jonge Finse dirigente Emilia Hoving. Dank u wel.
0: Dat was slagwerker Frank Nelissen. Het is tegenwoordig gebruikelijk bij een concert van Fields Uit dat een van de orkestleden een korte introductie doet op het podium. En vandaag was dat dus de slagwerker Frank. Dan is nu het wachten op de dirigent, Emilia Hoving. En ja, daar is ze. Botel in de hand. En ze maakt een buiging. U gaat luisteren naar Fantasia on the Theme by Thomas Tallis door Fields Uit onder leiding van Emilia Hoving.

Applaus voor Fiel Zuid. En voor dirigent Emilia Holding. Je hoorde Fantasia on the Theme by Thomas Tallis. Muziek van Rafe Vaughan Williams. Live uitgevoerd in het muziekgebouw aan het muziekgebouw in Eindhoven, pardon. Met achterin op het podium dus een klein orkestje dat een soort dialoog aanging met het grote orkest vooraan op het podium. Er is nu een changement. Op het podium wordt nu plaatsgemaakt voor de solist van vanavond. Dat is cellist Liaf Kerbel. Een Belgisch-Israëlische cellist die zowel als solist als als kamermuzikus door heel Europa optreedt. Hij won belangrijke prijzen. Vorig jaar nog de eerste prijs bij een groot internationaal celloconcours in Litouwen. En niemand minder dan vioolvirtuoos Maxim Vengerov beschrijft Kerbel's spel als inspirerend en diep ontroerend. Liaf Kerbel is vanavond de solist in het celloconcert van Edward Elgar. Een Elgar-specialist heeft dat celloconcert omschreven als een compositie van een man die moe was van de wereld en troost vond in de schoonheid van muziek. Nou, dat moe van de wereld heeft alles te maken met de Eerste Wereldoorlog die net voorbij was toen Elgar dit stuk schreef. De gevoelens van angst, van wanhoop, desillusie die Elgar voelde door de oorlog heeft hij waarschijnlijk in dit werk gestopt. Je kunt het horen als een treurzang voor een wereld die helemaal was ontwricht. Elgars antwoord op de mensonterende oorlog. Het was sowieso geen gelukkige periode voor Elgar toen hij dit schreef. Het publiek was niet zo enthousiast over zijn laatste werken. Hij was niet fit, hij had net zijn amandelen laten verwijderen en dat was toen een gevaarlijke operatie, zeker voor een man van 60. En hij had geldzorgen. En het verhaal gaat trouwens dat Elgar de eerste melodie van dit celloconcert componeerde toen hij in het ziekenhuis lag, vanwege die amandelen. Op het moment dat hij na de operatie weer bij bewustzijn kwam, scheen hij gevraagd te hebben om een pen en een stuk papier. En toen noteerde hij het eerste thema voor het celloconcert. Elgars celloconcert is tegenwoordig echt een publiekslieveling, een standaardwerk in het cellorepertoire. Maar bij de première was het publiek niet enthousiast. Het orkest had ook wel weinig gerepeteerd. Het stuk kwam dus niet echt lekker uit de verf. Maar misschien had het publiek in die lastige tijd vlak na de oorlog ook wel meer behoefte aan een opgewekt werk. Nou, dat is dit niet. Je zou er de woorden nostalgisch of triest op kunnen plakken. Maar het kwam dus goed. Niet voor niets stond het werk ook dit jaar in de top 100 van de klassieke top 400. Het wachten is nu op cellist, solist Liaf Kerbel. Hij speelt op een cello uit 1798. Die hij in bruikleen heeft gekregen. Zijn strijkstok is speciaal voor hem gebouwd door de Belgische strijkstokkenbouwer Victor Bernard. Het orkest is gestemd. Het publiek wacht in stilte af. De cellocrux staat er klaar voor. Ja, en daar is die. Cellist Liaf Kerbel. En je hoort hem dus zo als solist in het celloconcert van Edward Elgar samen met Fiel Zuid onder leiding van Emilia Hoving.

Hij buigt met zijn cello in de hand. Liaf Kerwel. De cellist die het celloconcert van Elgar live speelde hier vanavond. In het Muziekgebouw in Eindhoven. Samen met Viel Zuid. Onder leiding van Emilia Hoving. Hij neemt het applaus in ontvangst. Het is goed vol hier in Eindhoven. Ongetwijfeld veel mensen die mede voor dit stuk, dit concert hebben uitgekozen. Een geliefd celloconcert, dit werk van Elgar. Vandaag dus gespeeld door de Belgisch-Israëlische cellist Liaf Kerwel. Een cellist die internationaal veel prijzen won. Vorig jaar nog een belangrijke grote eerste prijs bij een internationaal celloconcours. En nu dus in Europa veel gevraagd wordt als solist. Dit celloconcert schreef Elgar in 1919. Het was het laatste grote werk dat Elgar schreef. Niet meteen een succes, maar inmiddels wel. De cellist gaat weer zitten. Liaf Kerwel, er komt een toegift.

0: Dat was de berceuse voor cello en orkest van Jozef Holman. Gespeeld als toegift door cellist Liaf Kerbel en Viel Zuid onder leiding van Emilia Hoving. En Hoving laat het hele orkest nu staan om het applaus in ontvangst te nemen. En wijst vervolgens weer naar de cellist, naar Liaf Kerbel. Een mooie, volle zaal vanavond hier in Eindhoven. Het orkest wordt vanavond dus gedirigeerd door deze Finse dirigente Emilia Hoving. Zij stond in Nederland eerder ook al eens voor het Radio Philharmonisch Orkest. En wordt verder door heel Europa veel gevraagd voor gastdirecties. Je luistert vanavond dus live vanuit het Muziekgebouw in Eindhoven. Meer informatie over het concert van vanavond vind je op npoklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, het is nu pauze hier in Eindhoven. En zometeen, na de pauze, verlaten we de Engelse muziek en komen we uit bij Igor Stravinsky. En bij een relatief onbekende componist uit de eerste helft van de 20e eeuw. Namelijk de Tsjechische componiste Vítězslava Kapralova. Over Kapralova straks meer. Ik laat je eerst muziek horen van Igor Stravinsky. Zometeen na de pauze speelt het orkest Stravinsky's Vuurvogel. Zijn tweede orkestsuite uit 1919. Gebaseerd op het ballet dat Stravinsky in 1910 componeerde. Eén jaar na die orkestsuite uit 1919 schreef Stravinsky het ballet Pulcinella. En dat is een ballet dat totaal anders van stijl was dan De Vuurvogel. Stravinsky liet zich voor Pulcinella inspireren door 18e eeuwse Italiaanse muziek. En later bewerkte hij ook dat ballet tot een suite. Zolang de pauze hoort, laat ik die suite horen. Dat is de Suite Italienne in de versie voor viool en piano. Gespeeld door Isabelle van Keulen en Olly Moestonen.

Isabella van Keulen en Olly Moestonen speelden de Suite Italienne in de versie voor viool en piano van Igor Stravinsky. En als je denkt, wat is dat voor herrie op de achtergrond bij Bijsk? Ja, het is nog steeds pauze hier in het muziekgebouw in Eindhoven. Vanavond hoor je via de radio live het concert van Viool Zuid met na de pauze van Stravinsky zijn Vuurvogelsuite uit 1919. Maar na de pauze klinkt eerst een werk van Stravinsky's tijdgenoot, Vyacheslava Kapralova. Deze Tsjechische componist werd niet ouder dan 25 en haar muziek verdween lange tijd van de radar, zeker buiten Tsjechië. Maar de laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor de muziek die ze in haar korte leven schreef. Nou, zolang de pauze duurt, laat ik alvast iets van haar horen, iets van haar pianowerken. Dit is om te beginnen het eerste deel uit haar pianopreludes opus 13.

Antonio Oyarzabal speelde een van de preludes voor piano opus 13 van Vyacheslava Kapralova. En het kan goed zijn dat je denkt, ja, Kapralova, nooit van gehoord. Blijf dan vooral luisteren, want zometeen hoor je ook een orkestwerk van haar. Want inmiddels is de pauze hier in het muziekgebouw in Eindhoven weer voorbij. Het publiek zit weer terug op de stoelen en het orkest is bijna compleet op het podium. De laatste orkestleden gaan nu zitten. En op het orkestleden zitten op het podium zitten de orkestleden van Viel Zuid. De tweede helft van het concert begint zometeen dus met een werk van Kapralova. Een Tsjechische componiste die veel te jong stierf. Ze werd geboren in 1915. In een gezin met twee muzikale ouders componeerde haar eerste werk op haar negende. Studeerde onder meer in Praag en Parijs bij onder meer Martinou. En zij stierf op 25-jarige leeftijd in 1940, mogelijk aan buiktyfus. En ze liet ondanks haar korte leven behoorlijk wat werken na. Liederen, muziek voor piano solo, een strijkkwartet, twee orkestsuites, twee pianoconcerts, nou en zo nog veel meer. In totaal meer dan 40 composities. En ze componeerde niet alleen, ze dirigeerde ook. In 1937 dirigeerde ze in Londen het BBC Orchestra met op de lessenaars haar eigen werk Military Sinfonietta. En dat werd zo'n groot succes dat haar uitgever, Universal Edition, haar vroeg om nog een orkestwerk. In 9 dagen tijd schreef Kapralova de Suite Rustica. Nou, en dat is het werk dat je nu gaat horen. Emilia Hoving is op het podium. Dit is Suite Rustica van Kapralova.

Piels uit in deze suite rustica van Vyacheslava Kapralova. Een werk uit 1938. Toen was Kapralova 23 en ze schreef dit toen in 9 dagen tijd. En zij baseerde deze suite op melodieën en ritmes van volksliederen uit haar geboorteland. Van Kapralova is ook bekend dat ze uitgebreid de muziek van Stravinsky bestudeerde. En dat is een mooi bruggetje naar het laatste werk op het programma vanavond. Bij dit concert van Fields uit. En het laatste werk is de tweede orkestsuite die Stravinsky samenstelde uit het ballet De Vuurvogel. Stravinsky schreef die suite 9 jaar nadat zijn ballet De Vuurvogel in première was gegaan. Dat ballet betekende in 1910 de grote doorbraak voor Stravinsky. Heel Parijs was overdonderd. Je moet naar het ballet De Vuurvogel, dat schreef Ravel aan een vriend. En dat de muziek van Stravinsky zo'n impact had, dat kwam onder andere door de bezetting. Het was geschreven voor een enorm orkest, samen met een uitgebreide slagwerksectie. Die haar allerlei haast onmogelijke ritmes liet uitvoeren. En ook de strijkers en de blazers kregen het ritmisch voor de kiezen. Men vond het revolutionair. In 1919 stelde Stravinsky dus een orkestsuite samen uit het oorspronkelijke ballet. Bedoeld voor een wat kleiner orkest. Nou, en die suite hoor je. Uit De Vuurvogel dus, van Igor Stravinsky. Dit is Fields uit onder leiding van Emilia Hoving.

9 jaar na zijn ballet De Vuurvogel schreef Stravinsky deze suite. Suite nummer 2 uit De Vuurvogel. Je hoorde live Feels Out vanavond onder leiding van Emilia Holving. Finse dirigenten. Die met grote gebaren het orkest leiden vanavond. Muziek dus uit dat ballet De Vuurvogel. Geïnspireerd op een Russische legende. En je hoort dat het applaus nu soms wat aanzwelt. En dat is omdat Emilia Holving verschillende orkestleden aanwijst die in dit werk een solo of een belangrijke partij, een reden voor een eigen applaus hebben. De houtblazers. Zo gaat Emilia het orkest bij langs. Er zijn 4 slagwerkers. Daarvoor wordt nu geapplaudisseerd. Het is goed vol vanavond in Eindhoven in het muziekgebouw. En nu laat Emilia Holving het hele orkest staan om het applaus in ontvangst te nemen. Stravinsky

trouwens niet de eerste die de opdracht kreeg voor de muziek die je net hoorde. Eigenlijk had een andere componist de muziek voor het ballet De Vuurvogel moeten schrijven, zullen schrijven. Dat was Anatoly Liadov. Maar die zag aankomen dat hij het niet op tijd af zou krijgen en gaf de opdracht dus terug. En toen kwam Stravinsky in beeld. En dat betekende zijn doorbraak. Dit was dus een concert van Viel Zuid met vanavond een gastdirigent uit Finland. Die we ongetwijfeld nog vaker voor Nederlandse orkesten zullen zien. Eerder al voor het Radio Philharmonisch Orkest. Voor de pauze klonk onder meer het celloconcert van Edward Elgar. En er stond dus ook muziek van een vrij onbekende componist op het programma eerder vanavond van Kapralova. Nou, mocht je dit concert nog een keer willen terugluisteren, dan kan dat vanaf morgen via nporklassiek.nl/avondconcert. Je kunt ook nog live naar een van de concerten toe van Viel Zuid, want we spelen ditzelfde concert nog 3 keer. Morgen in Breda, overmorgen in Maastricht en zondag in Tilburg. Het is 11:06. Morgenavond kun je opnieuw luisteren naar een concert rechtstreeks uit de concertzaal. Het AVROTROS Vrijdagconcert komt dan zoals gebruikelijk uit Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Het Concertgebouw Kamerorkest staat dan in de grote zaal van Vredenburg met muziek van Mozart, Strauss en Vivaldi. En voor dat concert nodigt het orkestviolist Noah Wildschut uit als solist. Nou, Tot Passaggio Late Night begint vanavond met Karel den Hertog. Hoor je Noah Wildschut samen met pianist Joram Ishurwitsch met een fragment uit de sonate in Bes Groot van Mozart. En ik wens je een hele mooie avond verder.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Niet schrikken, niet Karel hier zoals je verwachtte. Maar ik neem de honneurs waar vanavond. Blijft toch gezellig dat Pieter en Karel en ik elkaar uit de brand helpen als we andere avondactiviteiten hebben. En dat is in muzikantenlevens nou eenmaal vaak het geval. Maar daar blijven wij heel gewoon onder. Zo liep ik bijvoorbeeld vanmiddag helemaal zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen. En toen zag ik aan de overkant van de straat een vrouw lopen met een schitterende, langharige, rode kat in haar armen. En zij zette die kat op een bankje voor haar deur en ze zei tegen degene met wie ze was: ja, als die helemaal bij de biologische winkel staat, ga ik hem toch even halen. Is me net te ver. En die kat zat daarna prinsheerlijk op zijn bankje. En in de vensterbank achter dat bankje staat een bordje met zijn naam erop. Snuffy Ducati. Vind ik natuurlijk weer net iets te grappig. En dan nog een lief tekstje over dat die kat erg van knuffelen houdt. En ik moest meteen denken aan een mooie avond afgelopen zomer. Toen trof ik naast dat bankje een vader met een ontroostbare peuter aan. Snuffy had hem gekrapt. Maar goed, peuters hebben dan ook vaak een vrij agressieve vorm van knuffelen, is mijn ervaring. Ik vervolgde in ieder geval mijn weg naar de supermarkt, deed mijn boodschappen. Ik liep daarna terug naar huis en wie kwam ik onderweg verleidelijk naar elke voorbijganger miauwend tegen voor de biologische winkel? Snuffy Ducati.

Gli Uccelli, de vogels van Ottorini Respighi in een arrangement van Carl A. Rasmussen door Concerto Kopenhagen onder leiding van Magnus Frydlund. Ja, en van deze vogels van Respighi gaan we door naar Mozart, die ook dol was op vogels. Dat zal ook wel een beetje een componistendingetje zijn, denk ik. En één vogel in het speciaal was bij Mozart zeer geliefd. Hij kocht namelijk ooit, naar het schijnt voor 4 cent, een spreeuw bij een dierenwinkel. En hij adoreerde die spreeuw. En die spreeuw ging op een gegeven moment dood. Dat is wat spreeuwen doen. En toen sommeerde hij al zijn vrienden om gekleed in het zwart naar de begrafenis te komen. En daar moest iedereen dan een gedicht voordragen. Nou, die spreeuw had ook grote muzikale invloed op Mozart. Maar daar zal ik een andere keer op terug moeten komen. Want voor zover ik weet geldt dat niet voor dit strijkkwartet.

De Vrijplaat. Vorige week kwam er een nieuw album uit waar ik je graag wat van wil laten horen. Deze zangeres stelt zich open voor invloeden uit alle soorten muziek, van klassiek, van jazz tot pop, van folk. En ze maakte een album samen met gitarist Gijs Iedema, klarinetist Mo van der Does en de drie alt-violisten van Three Violas. We horen hen hier in een liedje van William Barrett. Ik heb het over het album van

0: De Vrijplaat.
1: Vorige week kwam er een nieuw album uit waar ik je graag wat van wil laten horen. Deze zangeres stelt zich open voor invloeden uit alle soorten muziek. Van klassiek, van jazz tot pop, van folk. En ze maakte een album samen met gitarist Gijs Iedema, klarinetist Mo van der Does en de drie altviolisten van Three Violas. We horen hen hier in een liedje van William Barrett. Ik heb het over het album van zangeres Nina Rompa. Dit is Maanman.

wel de werkelijkheid geweest. En dat hebben ze ook overleefd. Of, nou ja, dat hebben ze natuurlijk niet overleefd, maar je snapt wat ik bedoel. En Jean-Philippe Rameau heeft die opkomst van de piano wel meegemaakt. Maar zijn Nouvelle Suite de Pièce de Clavecin schreef hij, zoals je in de titel al hoort, voor klavecimbal. Gelukkig zijn we tegenwoordig eigenwijs genoeg om die muziek ook gewoon op de piano te spelen. Hoewel ze ook op klavecimbal schitterend zijn. Ik had vroeger altijd een beetje moeite met barokmuziek. Tot ik een klavecimbal kocht, toen snapte ik ineens. Dus het maakt toch wel echt heel veel uit voor de muziek, voor welk instrument het geschreven is. Maar goed, nu praat ik mezelf klem. Wij gaan dus luisteren naar deze muziek op piano door Simon Bartow.

Maanman van Nina Rompa en deze muziek staat op haar kakelverse album Hoog. Ja, ik kan me dus niet voorstellen hoe het is om in een wereld te leven waarin de piano niet bestaat. Dat zou echt mijn persoonlijke hel zijn. En toch is dat tot de vroege 18e eeuw voor iedereen.

0: De Allemande uit de Nouvelle Suite van Jean-Philippe Rameau, hier gespeeld op piano door Simon Barto.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ik vierde afgelopen zaterdag de geboortedag van Verdi. 10 oktober 1813 werd hij geboren. Zoals ik wel vaker componistenverjaardagen vier. Maar deze was extra bijzonder, want ik was namelijk bij de finale van de International Vocal Competition. En daar werd vrij veel Verdi gezongen. Hij was dus zeer prominent op zijn eigen Nederlandse vierinkje aanwezig. Hoewel ik echt geloof dat geen van de zangers wist dat het zijn verjaardag was. Nou ja, ik heb er in ieder geval erg veel plezier aan beleefd. Ja, en zo kwam het ook dat ik weer bezig was om te lezen in zijn autobiografie in brieven. Ontzettend leuk, vermakelijk mooi boek. Nu ben ik makkelijk te vangen voor componistenbrieven. Maar die van Verdi zijn wel buiten categorie, wat mij betreft. Goed geschreven, boeiende conversaties, zij het eenzijdig. Het zijn alleen de brieven van Verdi. Veel passie, veel humor. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik Verdi echt in een ander licht ben gaan luisteren ook nadat ik zijn brieven had gelezen. En er is één brief die ik toch na al die jaren dat ik hem lees en ook voorlees aan studenten nog steeds ontzettend geestig vind. Dus die wil ik vandaag met je delen. Mijn lievelingsbrief van Verdi. En die brief gaat over zijn opera Aida. Dus ik draai een soort pianistische samenvatting van die hele opera erbij.

10 mei 1872. Verdi schrijft een brief aan Giulio Ricordi, zijn agent. Beste Giulio, gisteren ontving ik uit Reggio een brief die zo uniek en amusant is dat ik hem u toestuur met het verzoek de opdracht uit te voeren die ik u moet geven. Hier is de brief. Aan de zeer geachte signor Verdi, 7 mei 1882. Op de tweede deze maand begaf ik me naar Parma, daartoe aangezet door de opzienbarende opera Aida. Voorzichtigheidshalve was ik reeds een half uur voordat het doek zou opgaan op mijn plaats nummer 120. Ik bewonderde de ensenering, luisterde met genoegen naar de grote artiesten en deed mijn best me niets te laten ontgaan. Aan het slot van de opera stelde ik mezelf de vraag of ik tevreden was. En het antwoord luidde ontkennend. Ik keerde naar Reggio terug en hoorde in de trein de oordelen die men velde. Bijna iedereen was het erover eens dat het een groot werk was. Daarop bedacht ik dat ik het nog eens wilde horen. En op de vierde reisde ik wederom naar Parma. Ik zette alles op alles om er zonder gereserveerde plaats in te komen. Maar de toeloop was zo enorm dat ik 5 lire moest uitgeven om de voorstelling comfortabel te kunnen bijwonen. Ik kwam vervolgens tot de volgende slotsom. Het is een opera die geen enkel gedeelte bevat dat geestdriftig maakt en elektriseert. Zonder al die pompeuze poespas, de speciale positie van die lummels, zou het niet tot het einde toe uit te houden zijn. Na nog een paar maal op de planken te zijn gebracht, zal deze opera in de archieven onder het stof geraken. Welnu, waarde Verdi, u kunt zich wel voorstellen hoezeer het mij ergert die beide keren 32 lire uitgegeven te hebben, waar nog de bezwarende omstandigheid bij komt dat ik enig zoon van een familie ben en dat dit geld in de gestalte van een vreselijk spook mijn rust verstoort. Derhalve richt ik me zonder schroom tot u met het verzoek mij dit bedrag te retourneren, en wel met enige spoed. Hier is de rekening. Heenreis per trein, 2,60 lire. Terugreis per trein, 3,30 lire. Theater, 8 lire. Afgrijzelijke maaltijd op het station, 2 lire. Totaal 15,90 lire keer 2 is 31,80 lire. Van een dergelijke ergernis zult u mij, naar ik aanneem, willen bevrijden. En in die verwachting groet ik u hartelijk, Bertani. Dan gaan we door met de brief van Verdi aan zijn agent/uitgever. U kunt zich wel voorstellen dat ik om deze familiezoon van de vreselijke spoken te bevrijden die zijn rust verstoor, gaarne bereid ben deze kleine rekening die hij mij doet toekomen te betalen. Ik verzoek u dus via uw correspondent of via een bankier aan de heer Bertani op mijn rekening 27,80 lire terug te betalen. Dat is niet het volledige bedrag dat hij van mij verlangt, maar om ook nog zijn maaltijd te betalen? Dat gaat me te ver. Hij had best thuis kunnen eten. Vanzelfsprekend moet hij een kwitantie geven en eveneens schriftelijk verklaren dat hij belooft nooit meer naar een van mijn nieuwe opera's te zullen gaan luisteren, om zich niet nog eens bloot te stellen aan het gevaar van spoken en mij aan het grapje opnieuw zijn reiskosten te moeten betalen. Addio, uw toegenegen Giuseppe Verdi.

Je hoorde een piano-arrangement en soort van super gecomprimeerde samenvatting van Verdi's opera Aida, gespeeld door Peter Philips. En daaroverheen las ik een brief voor van Verdi, die een teleurgestelde fan geld terugbetaalde van de opera Aida, omdat hij het helemaal niks vond en ervan overtuigd was dat deze opera op dit moment ergens in het archief stof zou liggen happen. Nou, wij weten inmiddels, niks is minder waar. En wat mij betreft getuigt deze brief echt van het grote gevoel voor humor en een soort heerlijk zelfvertrouwen van Verdi. En dan gaan we nu onze oren openen voor de Algerijnse singer-songwriter Souad Massi. Ze was ooit liedzangeres van een rockband, maar laat zich ook graag beïnvloeden door flamenco en pop en volksmuziek. Ze zingt in alle talen die ze maar voorhanden heeft. Dit is haar Raoui.

0: Raoui van Souad Massi. En dit is de titelsong van haar gelijknamige album uit 2001. En Raoui betekent verhalenverteller.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 15 oktober 2026, 11 over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan vandaag. Ik weet wel dat het vandaag precies 182 jaar geleden is dat de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche geboren werd. En wist je dat Nietzsche ook componeerde? Ja, en ik weet dat het karakter van deze bijna terloopse mini-rubriek vluchtig en triviaal zou moeten zijn, maar ik werd me toch een partijtje nieuwsgierig. En ik denk, jij nu ook, dus ik laat je heel graag toch stiekem een heel klein, kort stukje van de componist Friedrich Nietzsche horen.

Heldenklage, gespeeld door pianist Jeroen van Veen en gecomponeerd door filosoof en dus componist Friedrich Nietzsche, die vandaag verjaart, of althans, we vieren vandaag zijn geboortedag. En dan gaan we nu snel door alsof deze kleine muzikale ongehoorzaamheid in het draaiboek nooit heeft plaatsgevonden, de Hollandse Nieuwe. We hebben deze week gehoord hoe mooi Roland Hendricks het vioolconcert van Schumann op zijn klarinet speelt. En dat arrangement is gemaakt door Andreas Starkman. En die kan niet alleen arrangeren, die kan ook componeren. Ik draai vanavond nog twee deeltjes uit Schumanns Waldszene. En daarna vertelt Roland je iets meer over deze Andreas Starkman. En krijgen we eindelijk zijn eigen muzikale taal te horen.

Deze hele week hebben jullie gehoord hoeveel métier Andreas Starkman heeft als arrangeur, maar hij is ook een geweldige componist. Daarom ben ik blij dat ook het werkje September in compositie van hem op dit album staat. Het was initieel niet de bedoeling, maar net voor de opnames in Vilnius speelde ik een kleine concerttour met de Lithuanian Chamber Orchestra en met dirigent Vilmantas Kaliunas. En daar speelde ik het klarinetconcert van Mozart, je weet wel. Het concert waarvoor Mozart heel graag de basset-klarinet gebruikte, dus niet de gewone klarinet. Omdat het orkest ook de mooie waltzenebewerking uitvoerde, was ook componist Andreas Starkman aanwezig op die repetities en de concerten. Het was trouwens enkele dagen voor de opnames. En hij had een werkje voor me meegebracht met de naam September, geschreven voor de basset-klarinet, dus het Mozart-instrument, zeg maar. En vroeg me of ik het eventueel als biesnummer wilde gebruiken. En dat deed ik. En iedereen was zo geraakt over dit mooie, mooie werkje, dat we het dan ook opgenomen hebben. En eigenlijk als een soort van bonus track op dit album. Ik koester dit werkje en zal heel mijn leven dit werkje blijven spelen.

Het mag dan inmiddels half oktober zijn. Deze muziek bracht ons absoluut terug naar september. En september was de titel van dit prachtige stuk. Het intermezzo voor klarinet en strijkorkest van Andreas Tarkman. En Andreas Tarkman hoorden we al de hele week als arrangeur in die prachtige bewerkingen van Schumanns vioolmuziek voor klarinetist Roland Hendricks. En dit album is de hele week onze Hollandse nieuwe. Dus morgen nog één avondje genieten van deze klarinetversies. En daarna kun je natuurlijk eindeloos naar eigen believen dit album draaien. Wij gaan nu luisteren naar de sonate voor viool en piano van een piepjonge Richard Strauss. 23 was hij toen hij deze muziek componeerde. We horen James Enes en Andrew Armstrong.

De sonate voor viool en piano van Richard Strauss. James Ames op de viool en Andrew Armstrong speelde piano. Tijd voor poëzie en vandaag breng ik nachtelijke woorden van Eva Gerlach voor je mee. Ergens ligt iemand stil en naast zijn hoofd liggen dromen. En naast zijn buik zijn eten. En naast zijn benen slaapt zijn voet. En ergens gaat iemand rennen die dit gezien heeft. Hij rent en rent om zijn hoofd voor te blijven. Maar het lukt niet, zijn hoofd blijft hem voor. Steeds ziet het dingen die hij nog niet heeft gezien.

Ik las een nachtgedicht voor van Eva Gerlach en je hoorde muziek van Charlotte Sohi, het eerste deel uit haar Histoire Sentimentale door Orchestre National Avignon Provence. We gaan richting middernacht, maar voordat ik je een goede nacht ga wensen, luisteren we nog naar een deel uit het tweede strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. Hij droeg dit strijkkwartet op aan Vissarion Shchebalin, dat was de directeur van het Moskouse conservatorium, en die had hem een baan als docent gegeven. Aan die baan raakte hij een paar jaar later kwijt, dankzij de onnavolgbare besluitvorming van de partij. Maar goed, Shostakovich was Shchebalin duidelijk zeer dankbaar. En wij horen een arrangement van dit kwartet voor strijkorkest, en dat wordt uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta.

Het tweede deel uit het tweede strijkkwartet van Dmitri Sjostakovitsj door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Ik ga je hiermee een nacht vol hopelijk mooie dromen insturen. We horen Jozef Soeks Leven en Droom door Francine Kay. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli-Vredenburg-Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
4: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
13: Hallo. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 16 oktober. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt, onder wie 5 ernstig. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië ging. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven komen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen, daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.